0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

We're the Ladies of Soul. En Kenny Dulver bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik denk dat blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar, leefde aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1920. Lekkere platen toch. Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: Ja, van Ilona hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, zeker. Is Lady Marmalade.
1: Woehoe!
0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
2: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
3: And even if you say goodbye.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Chuk gaan we draaien. Wij gaan een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Chuk. Brief with me till dawn. Het is Grand Slam featuring Judy Chuk. The Captain of Her Heart.

De Captain of Her Heart met Judy Tuck voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuck, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last hoorde Harriet met een compositie van Harriet samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Sais Je T'Aime uit 2000. Dat was geloof ik 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Hel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: Mooi nummer in Dekker Radio. Als eerste vandaag van de Frank Boeien Groep. Zwart-wit uit 1984. Dat is een eeuwigheid terug en we draaien hem vandaag de dag nog steeds.
1: How sweet it is to be loved by you.
0: L'amour dossier met Gregory Porter.
1: How sweet it is to be loved by you.
0: En zo heet hij uit 2018 bij Dekker Radio.

0: Mooie Franse muziek met Charles Aznavour en Isabelle. En Dekker Radio, daar luister je naar. De man met het rode haar, dat kun je niet zien, maar wel horen in de jingle. Deze jingle heet namelijk het rode mannetje. Nou, dat ben ik. Speciaal voor mij gemaakt. Nou, luister maar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

0: programma van nog niet eens zo lang geleden, 2018 namelijk. Le Monde Dossier. Dossier, zou je willen. En Gregory Porter.
1: Thank you.
0: Leuk, hè? How sweet it is to be loved by you. Een oud nummer in een nieuw jasje, zullen we maar zeggen. Ik heb Gino of Gino Graus hier voor je. En een vreemde titel, ik wil je kussen. Zou die nou het kussen willen hebben of zou die iemand willen kussen? Ik weet het niet. Misschien als we het gedraaid hebben dat we het weten.

Lekkere muziek, hè? Uit 1974. Ja, toen maakten ze al, hoor. Hele mooie hits. Dit was Eric Clapton met I Shot the Sheriff. En we gaan gauw naar Cameo. Cameo mag je ook zeggen. I've Got Your Image.

0: Nummer uit 1985. Zit muzikaal perfect in elkaar. Van Camillo. I got your image. Ga eens eventjes kijken in Studio 2. Brandt daar een lichtje? Ja, daar brandt een lichtje. Ja. Hey, Wiebe. Wiebe heeft deze drie klaarstaan. Nou, dat kunnen we niet overslaan, hè?
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dek-

Stevie Wonder, een hit uit 1972, zo lang geleden inderdaad. You are the sunshine of my life bij Dekker Radio, deel 2 en Javan. Esquinas heet dat, ik heb nog steeds geen idee wat dat betekent. Het is Braziliaans.

Phenomenon. Nummer uit 2024. Ja. En wie zijn dit? Welke buitenlandse groep is dit? Nou, mooi niet hoor. Fout. Nederlandse groep OG. Ze kunnen het wel hoor, die dames. Volgens mij zijn het zusjes. Klopt dat? Weet je wat? Ik ga het eens opzoeken. Maar niet nu, want daar heb ik nou geen tijd voor. Laura Pausini staat ook al een tijdje te wachten of ze mag zingen. Nou, Laura, doe je best, hè? Geloof me maar. Jij doet het goed. Fidati, di me.

0: stil.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Slaap lekker. Eva de Roveren en Diggy Dex hoorde je ook.
2: Menno Dekker.
3: Met de muziek van de jaren 70.
0: Zo. Dat doen we snel. Chicago. Ken je die groep nog? Oorspronkelijk Chicago Transit Authority. Another rainy day in New York.

Bekend nummer hè, van Chicago. Not a rainy day in New York City. Nou, volgens mij is er altijd zonnig. Maar goed, het regent er ook wel eens af en toe. Zo hé. Anka en de Munnik. Ken je die nog? Dan leef ik toch nog een keer. Hoe dan? Deze onzin hoor je bij het programma Dekker Radio. Luister maar.

0: dan.
1: Leuk liedje van Agda en de Munnik. Dan leef ik toch nog een keer. Ik wou dat dat kon, zeg. Tja, jongen. Kunnen we daarop inschrijven misschien? Ik ga het eens onderzoeken. We gaan eerst eventjes op de maan wandelen met The Police. Walking on the Moon. Grote hit van ze. Uit 1979 maar liefst.

Ken je hem nog van The Police, Walking on the Moon? Zo lang geleden inmiddels. We zijn er doorheen, ik heb er nog eentje klaarstaan uit Duitsland, maar liefst. Een dol damesgezelschap. En zij nemen geen blad voor de mond, dames en personen. Nee, tic-tac-toe zegt waarop het op staat. Ich finde scheiße.

0: Goodbye.
1: Dekker Radio.
2: Altijd muziek. Dit is jouw station.
3: Station
2: 24/7 Free Music Radio.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

klassieke muziek. Bijna dan. Van Cat Stevens. Uit 1967. En Matthew & Son. Dekker Radio van start. Leuk dat je erbij bent. En ik heb een heleboel leuke klaarstaan voor je. Dit is bijvoorbeeld Brian Ferry met zijn Roxy Music. Don't stop the dance, zegt hij. Dus ga maar dansen, zou ik zeggen. Welkom bij Dekker Radio.

0: originele hakka-hakka-puffmuziek noemen we dat. Ja, Zion Marley. Hartstikke nieuw deze hoor. Maar een paar maandjes terug. In the Sky heet hij.
1: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Deze groep heet OXO. Heeft niks met een wasmiddel te maken. Gewoon OXO. Het verhaal over de

goede zangeres hoor. Van Das Lekker Dan, zo heet die groep. Gevoel van onmacht. En een nummer van een paar maanden geleden. Dekker aan, joh. Hey, even naar Amerika. Toch bleek... Oké, doe je best, hè. Drink on it, Blake Shelton.

0: Hey, hey. Zoveel leuker met twee. Ik heb er dadelijk drie. Moet je horen welke drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Ja, hij speelde zelf piano erbij, Gilbert O'Sullivan. En Underneath the Blanket Go uit 1971 hoorde je. Dekker Radio deel 2 en 3 achter elkaar. Dadelijk Flynn met Surrender, maar eerst dit prachtige werk. Sailing. We gaan naar 1981 met Christopher Cross.

Deze groep heet Flynn en het heette Surrender en het is van een jaartje of twee geleden, dus ja, vrij recent te noemen. Mel en Typhoon zijn ook van de partij. En deze is nog niet zo lang geleden verschenen. Colors.

Knel, boom, uit. Spinners, Rubberband Man, Dekker Radio. En Charlie Puth hebben we ook klaarstaan met Changes. En daarna de dijk, mag het licht uit. Dat lijkt me geen goed idee in een radiostudio.

De dijk. Mag het licht uit? Ik heb het licht uitgedaan. Dat scheelt weer in de stroomkosten. Wat een onzin. Dat gaan we toch niet doen? Nee. Dekkerradio op de tast in het donker. Ja hoor, ik zie hem al. Ik neem afscheid. Met een welbekende van Steve Miller. Fly like an eagle. Dat lijkt me wat. Tot de volgende keer, Martien.

0: En dat was hem de opening programma Bond voor vandaag. Muziek uit jaar 1984, Nederlandse band G-Race hoorde voorbij komen. Manhattan, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent. Mijn naam is Jan Berg en ik ga zo voor u draaien komen duur.
1: Jan Berg maakt het Bond, het hele uur rond.
0: De hedendaagse muziek hier van Douwe Bob. Dit is een nummer met de titel Note to Self.

0: Douwe Bob, hedendaagse muziek in de bonte muziekverzameling Note to Self was de titel van de plaat. Hoogste tijd dat wij eens even teruggaan in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: Met ouwe meuk, ja, we gaan in 1965.

0: 1965, de gouden oude muziek van de Fab Four, de Beatles. Girl was de titel van het nummer. En zo is het maar net, hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2004 met de Boogie Pimps. Somebody to Love.

0: De muziek van The Boogie Pimps, Somebody to Love. En volgens mij was er al gesampled met de stem van Grace Slick. Die het origineel natuurlijk had heel lang geleden met Jefferson Airplane. Dan hebben we het al over de jaren 60 van de vorige eeuw. Tijd om weer eens eventjes wat anders te gaan draaien. Inderdaad, dat gaan we ook zeer zeker doen. We gaan wat nieuws draaien, uiteraard.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat gaan we doen met de muziek van Marianne Kurt. Dit is Lost Girl, Crazy World.

0: Hedendaagse muziek van Marianne Kurt, Lost Girl, Crazy World. Ja, Crazy World, een rare wereld is het zeer zeker.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond, met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: Zo is maar net, Harry Styles hier zo, gaan naar 2020, dit is Golden.

vast een plaat die ooit is meegenomen uit de vakantie Londen. In de zomer is het 1988. Los Reyes en Bamboleo. We gaan naar Gilberto Sullivan, iemand die we kennen uit de jaren 70 met grote hits.

0: Gilbert O'Sullivan, hedendaagse muziek Growing Old Disgracefully. Ik zei het al, hij was er begin jaren 70 al met een hele rits van hits. En nu, vele jaren later, is hij weer terug met deze prachtige plaat. Over de jaren 70, we zitten er bijna aan. 1969 gaan we naartoe.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We pakken de Kinks en The Plastic Man.

0: The Plastic Man uit 1969. Je zou bijna denken dat ze het over Ken hebben. Een van die Barbie-poppen wat een mannetje was. Katie, of de Kings waren dat. En wij gaan naar de 2009 met Katy Perry.
1: Jan Berg maakt het bond. Het hele uur rond.
0: Waking Up in Vegas.

0: De 2009 muziek van Katy Perry, Waking Up in Vegas.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook. Nederlandstalige reggae muziek van Mr. Steel. Doe maar, Bob Marley.

0: De muziek van Mr. Steel, anno 2026. Doe maar Bob Marley, zo heet in het plaatje. En wat vind jij ervan, Klaas?
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Ik vond het ook wel een gezellig plaatje. Aan het 2014 met Avicii, niet meer onder ons deze man. Maar wel een dikke hit met deze, The Days.

Even terug naar 2014 met Avicii. The Days was de titel van de plaat. Kijk op de klok. Jazeker, de hoogste tijd. We gaan afscheid van u nemen. Het zit er weer op een uurtje lang bond op uw radio voor stel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag nog met heel veel plezier voor u gedaan. Reageer op het programma zoals vanouds. janberg.radio@gmail.com en stel er eens wat daarvoor open staat. Nou, rest mij u nog weer een hele fijne dag toe te wensen en u nog even te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1978 met Carlos Santana en zijn band Santana. Well, alright. En daar nog een nieuw werkje van Cara McKillian. En wat gekregen is Every Little Thing. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot de volgende bond.

En dat was hem dan weer de opening het programma Bond voor vandaag. Het is 1986. Tina Turner horen we voorbij komen. De typical mail. Heerlijke plaat om eens mee te beginnen. Fijn dat u erbij bent. Ik ben Jan Berg, het programma Bond. En ik ga ze weer voor u draaien de komende uur. Zoals deze, naast de feestmuziek van Mart Hoogkamer. Groegen in de hemel.

0: Kroegen in de hemel, Mart Hoogkamer en zijn 2026 plaat. Ja, Tom Manders dacht daar in het verleden anders over. Die had begin jaren 70 een plaatje met In de hemel is geen bier. En daarom drinken we hier een beetje wel hetzelfde devies natuurlijk. Wij gaan terug in de tijd met andere woorden.
1: Ouwe meuk!
0: En dat gaan we doen met deze uit 1964. Dit zijn de Denizens. Dit is Walking.

0: Jazeker, de muziek van de Dennersons, 1964, Walk in the Dog. Als je vrij vertaalt, heb je het over de hond uitlaat of zo, hè?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, gaan we naar 2007 met Mika. Dit is het lied van Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Kaching, inderdaad. En dat was hem deze van Mika, alweer terug in de tijd naar 2007. Grace Kelly, de titel van het nummer, hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2017 met Niall Horan. Dit is The Slow Hands.

0: slow hands.
1: Ja, trage handje zou je kunnen zeggen. Slow hands. En dat was muziek van Niall Horan. 2017 muziek alweer. Ja, tijd gaat snel. Dit is al meer dan 9 jaar terug.
2: Koester het oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuw werkje hier zo van Alice Benfire. Dit is The Lady Bushranger. MUZIEK

Zo hebben we ook wel de nieuwste muziek hier die voorbij komt draaien hier in het programma Bond. Dit was Alice Bandfire, een nummer met de titel The Lady Bush Ranger. De vrouwelijke boswachter, als we dat dan maar eens eventjes vrij vertalen. Dat doen we dan ook. En wat houdt ons tegen? Nou, helemaal niets natuurlijk. We gaan eens even kijken. Wat gaan we doen? Een jingle, wat dacht je daarvan?

0: Jazeker, muziek uit jaren 1993, de broertjes Gibb. De Bee Gees met andere woorden. Oorspronkelijk uit Australië afkomstig. Grote hits in Europa. Playing the Price of Love was in ieder geval de titel van deze plaat. Uit 1993.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan wij weer op richting het half uur. Gaan we doen met deze uit 1977. Good old Neil Diamond hebben we hier voor u. En dit is zijn Stargazer.

1983, de muziek van Michael Jackson. Billie Jean, de titel van de plaat. Een lekkere disco-stamper uit die tijd. En hij heeft er wat gemaakt, hè, die Michael Jackson in die periode. Miles Smith hier zo, met Niall Horan.

0: Miles Smith en Neil Horan, Drive Safe, de titel van deze 2026 plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1963, we pakken de surfplank en we gaan met Jan Nadien op stap. Dit is

0: dikke hit van Jan en Dien uit 1963, Surf City, de titel van de plaat. Begin jaren 80 kwam de plaat opnieuw uit en toen was het ook weer een dikke hit in de Nederlandse hitparades.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2009 met Jason Mraz en Colby Calais. Dit is Lucky. Dude.

0: Jazeker, de muziek van Jason Mraz en Colby Calais. Lucky, gelukkig, geluk hebben. Hè?
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Nieuw werk van de Gordon Farley Dill Association. Dit is Sleep Talking.

0: Gordon Dale Farley. De Gordon Farley Dale Association, moet ik zeggen. Sleep Talking was de titel van de plaat.
1: De beste mix.
0: Becky Hill en Galantis, dit is Run.

Becky Hill en Galantis, 2022 opname. Run was het ieder van de plaat. Kijk op de klok en we zien dat we weer de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was een meer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Ik ben en blijf Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar dan altijd weer voor open staat. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974. Gerard Cox. Niet zo gek lang geleden overleden. Met de goede oude tijd. Ja, goede oude tijd, dat bestaat natuurlijk. Maar niet alles was goed in die oude tijd. Het had zijn voor- en zijn nadelen. Zoals de hedendaagse tijd. Daarna nog een nieuw werkje van Rebecca Richards. Bring It All Back. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag maar weer tot de volgende bond.

is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.

Goedemorgen, we zijn alweer dinsdag geworden en wij gingen de deuren gaan openen van onze ochtendkroeg samen met Run DMC en Aerosmith. Walk This Way, terug naar 86. Een van die grote rocksingles. Al heb ik ze bijzonder graag, maar we gaan vandaag op deze dinsdag ook een groot feestje bouwen. Ken je deze nog? Inderdaad, Prince, de 1999. Ligt ondertussen al heel wat jaren achter ons, maar we blijven hem zo lekker vinden. We gaan een uurtje alle grote hits op u gaan loslaten.

Het was die van Will I Am and I Got My Mama. En ja, het lijkt zo'n beetje op de mama blijkbaar. Is altijd mooi op de mama gelijken. En het wordt tijd dat we onze Gary Hagen er vandaag ook eens bij halen, want hij is nog steeds thuis bij jou. En daar ben ik blij om, dat hij thuis bij ons is.

Ja, het was zo'n one-hit wonder uit de jaren 80. Deze Rockwell en Somebody's Watching Me. Je kan zo een beetje het gevoel krijgen dat iemand je altijd gadeslaagt of achtervolgt. Maar soms is dat maar het gevoel, is het niet waar. Soms is het wel waar, maar dan noemen ze het zo'n beetje stalking. Maar nu krijgen we het verhaal over Esmeralda. En dat door de Lenko's. En daarmee gaan we terug naar vervlogen tijden uit de jaren 80 ook.

Het was een beetje van die romantische muziek uit de jaren 60 van de Freddy Fender. And Before the Next Teardrops Falls. En dan geraken we verliefd blijkbaar. Ja, je ziet, alles kan gebeuren in de ochtendkroeg. En zeker op een dinsdag. Hier is Nikki.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

zal voor altijd in onze memory gegrift staan, deze van Phil Collins, Against All Odds and Take a Look at Me Now. Werd ook uitgebracht door diverse andere artiesten zoals Mariah Carey en Westlife. En ga zomaar verder. Ja, ja, ze bleven allemaal die grote hits teren. En het werden allemaal grote hits. Ook dit was een bijzondere grote hit in de jaren 80. Moeten we een beetje naar Italië met deze Umberto Tozzi. En hij heeft het nog steeds over het grote liefdesgeheim, Ti Amo.

Ja, het was al een hele grote hit met die Orchestra Manoeuvres in the Dark. En dan maakte Leopold 3 daar een Nederlandstalige versie van. En die kwam dan uit onder de volle maan en werd weer een hele groot succes. Heeft de wekenlang nummer 1 gestaan. En we gaan nog een beetje gaan toveren met Lady Gaga en Abracadabra, Iggy, Apici, Pats. Hier is de grote hit.

Ja, dat was ook zo'n one-hit wonder van Duke uit de jaren 90. En So In Love With You. En we blijven maar over de liefde tetteren hier op deze dinsdag. Ja, er zijn veel platen over gemaakt over die liefde. Als je die allemaal in één kamer zou steken, je zou een hele grote kamer moeten hebben. En terug naar 84 met deze Roberto Jacuti en de Scooters. En inderdaad, I...

0: Ja, ik had het gezegd dat we nog een feestje gingen bouwen hier op deze dinsdag. Sizzle zit er weer op voor vandaag. Ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Maar vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volle collega's. En graag tot morgen.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Joe Cocker. She came into the bedroom with Noah. Tot morgen.

Zoals altijd begonnen we met een plaat wat later weer gecoverd werd. In dit geval door een Nederlands artiest. Die hoorde het origineel van Het werd zomer, uitgevoerd door Pieter Maffay. En dan heeft het in het Duits Und es war Sommer. Duitse zanger van Roemeense afkomst die bekend werd van zijn hit Doe natuurlijk. In 1963, zo gaat het verhaal, verhuisde Pieter Maffay en zijn ouders naar Duitsland. Nou, datzelfde jaar startte hij zijn eerste bandje genaamd The Dukes. De single Doe werd een van de allergrootste hits uit de jaren 70. Het nummer wat je hoorde uit 1976 is geschreven door het duo Heide und Heilburg. Die waren dan op hun beurt ook weer verantwoordelijk voor de hit van Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Nou, dan komt hij. Rob de Nijs had in 1977 met zijn versie een hit met Het werd zomer. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer open van onze archieven om jou kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn. Vaste ingrediënten die zijn aanwezig. Natuurlijk onze nederpopplaats en ook onze tragiek van de muziek. Deze keer gaan we op de Franse tour met Charles Trenet, als ik het goed uitspreek. We hebben nog heel veel mooie muziek, onder andere van The Riot Squad, Buster Brown, maar ook deze van Tommy Quickly, You Might As Well Forget Him.

hoorden The Riot Squad en Walking on Ice. Het was een popgroep uit Londen. In eerste instantie werden ze gemanaged en geproduceerd door Larry Page. En later was dat de legendarische producer Joe Meek. Leden van de groep waren Graham Boney, Ron Ryan en Len Tocchi en ook nog Mark Stevens. De groep kende overigens nogal wat personele wisselingen. Dus als we die allemaal op zouden moeten noemen, dan waren we nogal een poosje bezig. Daarvoor hoorde je Buster Brown, Lost in a Dream, Amerikaanse blues- en R&B-zanger. Hij wordt vaak ten onrechte aangehaald dat zijn echte naam Wayman Glasgow zou zijn. In 1956 werd hij ontdekt door de eigenaar van Fire Records, Bobby Robertson. En Buster Brown was toen al bijna 50 jaar oud. En dat was op hoge leeftijd voor die tijd. En we begonnen dit trio met Tommy Quickly, You Might As Well Forget Him. Afkomstig uit Liverpool, hij was ook de protégé later van Brian Epstein. Natuurlijk de legendarische manager van de Beatles. Hij maakte eerst deel uit van de groep Tommy Quickly en de Stubbs. Maar Epstein vond dat Tommy beter solo kon omgaan. Nou, het nummer wat je hoorde, You Might As Well Forget Him, dat stond uit 1964. 64. Straks onze Nederpopplaat, een bekende groep deze keer, Q65, maar een wat minder bekend nummer van hun, dus blijf nog even luisteren. Eerst gaan we nog luisteren naar ID Rokes en Why Did God Make Girls.

Vinnie Monty en You Can't Compare With My Baby. Niet ieder artiest die bracht het tot de hitparade, maar toch had Vinnie Monty veel talent daarvoor. Alleen het geluk was hem niet weggelegd. Hij kon worden gezien als de Gene Pitney van die tijd en hij bracht in totaal 18 nummers uit, 18 platen. Hij staat er hier zo, maar het is niet helemaal duidelijk of dat alleen singles zijn of ook albums. En daarvoor hoorde je The Game, Gotta Keep Moving. Engelse formatie afkomstig uit Londen. Groep die bestond uit Terry Boyes, Terry Spencer, Tony Bird, Alan Janaway en Jimmy Nelson. En we begonnen dit trio met ID Rogues, Why Did God Make Girls. En we ook voor deze meneer weer stad en land proberen af te zoeken, zoals we voor elke groep of artiesten dat doen hier in The Oldies Project. Maar helaas, we hebben daar niks van kunnen vinden. Zoals altijd zeggen we er dan mee bij. Jij mag ons deelgenoot uitmaken. Als jij dat wel weet, stuur het naar info@theoldiesproject.nl. Straks de tragiek van de muziek met Charles Trenet. Maar eerst deze van Howie Casey en de Seniors. Double Twist.

0: Onze Nederpopplaat hoorde je. De band is wel bekend Q65, nummer misschien wat minder Feel Her Still. Haagse band uit de jaren 60, die werd opgericht destijds door de gitaristen Joop Roelofs, Frank Nuis, samen met zanger Willem Bieler, bassist Peter Vink en drummer Jay Baar. Die wisselde een aantal maanden van samenstelling en ze debuteerden in 1966 en dat met het album Revolution. De laatste top 40 hit was overigens in oktober 1970. En daarvoor hoorde je de typische rockabilly plaat van Scott Engel, Kathleen. En we begonnen dit trio met Howie Casey en de Seniors Double Twist, Britse R&B en rock saxofonist. Dat was trouwens de eerste rock and roll band uit Liverpool, of saxofonist, die neerstreek in Duitsland om daar in de clubs te gaan spelen. Dat ver voor de Beatles dat deden. Hij werd al snel succesvol, overigens ook als sessiemuzikant.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Zijn vader is notaris, maar Charles Trenet krijgt van zijn ouders ook een artistieke achtergrond mee. Ze wonen in Narbonne aan de Middellandse Zee. Van jongs af aan houdt Trenet al van poëzie en op zijn 13e ontmoet hij de dichter Albert Bourcil. In Bourcils tijdschrift verschijnt voor het eerst de gedichtjes van Trenet. Op zijn 15e hertrouwt zijn moeder met Vigny en via hem krijgt hij de kans een paar liedjes te schrijven voor Nien's nieuwe film. Op zijn 17e vertrekt hij naar Parijs om architectuur en vormgeving te gaan studeren. Trenet schrijft zijn eerste succesnummers in 1937 tijdens zijn militaire dienst. Je chante en het levenslustige J'ai de la joie, gezongen door Maurice Chevalier. Miljoenen platen worden ervan verkocht. Al snel gaat Trenet ook zelf zingen. Hij krijgt het imago van de zingende dwaas met zijn beige hoedje van vilt. Voor het liedje Bom krijgt hij in 1939 zijn eerste onderscheiding en dat voor de beste plaat van het jaar. Tijdens de bezetting neemt zijn populariteit steeds meer toe. Kort na de oorlog scoort hij zelfs ook hits op Broadway en in Canada. Zijn liedjes worden weemoediger, maar tot op hoge leeftijd trekt hij een guilend gezicht als hij wordt gefotografeerd. In de jaren 60 raakt Trenet even uit de mode, maar in de jaren 70 stijgt zijn populariteit weer. Elk optreden krijgt een karakter van een huldiging en op zijn 80ste treedt hij op in een uitverkocht Opéra Bastille in Parijs. Ten slotte krijgt hij op 84-jarige leeftijd de hoogste Franse onderscheiding, commandeur in het Légion d'honneur. Charles Trenet overlijdt op 19 februari 2001 aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij werd gecremeerd in het crematorium van de Parijse begraafplaats Père Lachaise. In de tragiek van de muziek, Charles Trenet met La Mer.
2: La Mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons.

hoorde de Shandals en Gorilla, een Amerikaanse groep die oorspronkelijk begon als de Macahas. Alhoewel ze een contract hadden gesloten bij London Records, braken zij door interne ruzies bij het platenlabel echt nooit nationaal door. En dat is toch eeuwig zonde volgens mij. Vandaar dat we het leuk vinden dat we eens konden draaien in The Oldies Project. Daarvoor hoorde je de Bachelors Marie. Die is een popgroep die in 1957 in Dublin werd opgericht als de Harmon Chords. En dat als een mondharmonica groep. In 1962 veranderden ze hun naam in The Bachelors en ze begonnen ook te zingen. De groep bestond uit drie zangers: Conleth Klusky, zijn broer Declan Klusky en John Strokes. In 1984, dus een geruime tijd later, ging de groep uit elkaar. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek Franstalige plaat de Franse chanson. Charles Trenet en La Mer. Suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je weet het. Info apenstaartje theoldiesproject.nl. Ik heb er nog vier voor je klaarstaan. Onder andere Little Tony and His Brothers. Mary Clayton, maar ook deze van The Hollies. If you

Little Tony and His Brothers, I Can't Help It. Italiaanse zanger en acteur. Hij bereikte overigens in Engeland eind jaren 50, begin jaren 60 de hitparade. Nou, daarna keerde hij terug naar Italië, waar hij verder zijn succesvolle carrière als zanger vervolgde, maar ook een heel succesvolle acteur werd. Daarvoor hoorde je Mary Clayton, Usher Boy, Amerikaanse R&B en soulzangeres, die in de jaren 60 deel uitmaakte van de Raylettes. Dat was het achtergrondkoortje van Ray Charles. Later werkte ze onder andere samen met Neil Young en ook nog The Rolling Stones. Daarvoor hoorde je Porden Porter, Nobody's Boy. En begonnen dit kwartet met The Hollies, King Midas in Reverse. Een van de meest succesvolle bands uit het British Invasion tijdperk. De groep werd in 1962 opgericht door Alan Clark, Graham Nash, Eric Haydock, Vic Terrell en Don Rathbone. De groep kende overigens ook nogal wat wisselingen, zoals dat vaak was bij van die bands in de tijd. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Voor ons is het elke keer weer een feestje om het te maken. Breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesproject.nl. We gaan eruit met Ruth Brown. Bye bye, young man. Graag tot de volgende keer. Dag.

Sam en Wake Me Up Before You Go Go. En dat gaan we de komende twee uur natuurlijk ook weer voor je doen. Een goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van vers koffie. De kop is er in ieder geval weer af. We gaan weer richting het weekend. En dat doen we het komend half uur met Madonna, de wereld van de glitter en glamour, Olivia Dean, Nance, Real Milli Vanilli en Sheena Sparrow. En we trappen af in 1981 met Gabaria van

0: Een hitnotering van de Queen of Pop, Madonna uit 1987. Who's That Girl? Hier bij de ochtendshow op deze dinsdagochtend 6 oktober 2026. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour met het show.
2: Dean Saunders heeft de naam van zijn overleden broer Ben op zijn keel laten tatoeëren. De 45-jarige zanger deelde zaterdag op Instagram beelden van het eerbetoon. En legde uit dat hij bewust voor zijn keel koos. Omdat daar zijn stem zit waarmee hij zingt en optreedt. Red This. Ben Saunders, die in 2011 bekend werd als de allereerste winnaar van The Voice of Holland, overleed afgelopen maand op 43-jarige leeftijd. Olivia Dean wordt beschuldigd van plagiaat met haar nummer I've Seen It. Managementbureau Matty Music Group heeft namens de erven van Bill Withers een rechtszaak aangespannen tegen haar platenlabel Capitol Records en uitgever Universal Music Group. Omdat de melodie te veel zou lijken op de klassieker Just the Two of Us. Een ingeschakelde muzikoloog concludeert dat er sprake is van aanzienlijke overeenkomsten. Al eist het bureau geen directe schadevergoeding van de 27-jarige Britse zangeres zelf. Dean en haar team hebben nog niet op de aanklacht gereageerd. I've seen it.

0: Nationaal product uit 1996. Nance Big Brother is watching you. Hier bij de ochtendshow op deze daverende dinsdag. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de top 15 van de top 40 van dit moment. Maar eerst dat 1990, The Real Milli Vanilli. Hier is Keep On Running.
1: Wat zeg je?

0: Zeven weken genoteerd en drie plaatsen gezakt naar de nummer 7 positie. Sina Sparrow met Great Expectation. Wij zijn zo terug met The Knick en My Sharona. Maar het is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is dinsdag 6 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we na het verdwijnen van de nevel met flink wat zonneschijn en weinig wind. We beleven een prima najaarsdag met zachte temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Richting de avond neemt vanaf de kust de bewolking toe met kans op neerslag. Morgen sluiten we de droge periode definitief af. Het oosten pakt 's middags nog zon en een zachte 22 graden mee, maar vanuit het zuidwesten trekt een regenzone over onze regio. Evens raakt het overal bewolkt met regen en trekt de noordwestenwind aan de kust flink aan.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

We gaan terug naar 1979 met My Sharona van de Knek. En die bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met onderweg Casey in the Sunset, David Bowie en rond kwart voor weer een track van The Police. Zij zijn deze week onze artiest van de week. Met nu de zingende, zwingende tandarts Dr. Alban. We gaan naar 1993 met Sing Hallelujah.

Uit 1983, Give It Up van Casey en de Sunshine Band op deze daverende dinsdag bij de ochtendshow. Zometeen de artiest van de week, The Police, nu uit 79, Boys Keep Swinging. Hier is David Bowie.

0: artiest van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Britse band die in de jaren 70 en 80 punk, reggae en pop uniek wist te combineren tot wereldwijde stadionhits. The Police.
0: Artiest

van de week. Every Breath You Take uit 1983. Afkomstig van hun vijfde en laatste studioalbum Synchronicity, klinkt het nummer op het eerste gehoor als een romantische ballad, maar de tekst handelt in werkelijkheid over obsessie en controle na een echtscheiding. Het nummer werd een gigantisch radiosucces. De plaat hield het 9 weken vol in de top 40 en reikte tot de 6e plek.

De Dire Straits, Twisting by the Pool, als aftrap van het tweede uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 6 oktober 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaande neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komend half uur Diesel, de wereld van de glitter en glamour, Peter Gabriel, Robin S, Patrick Grusin en Terry Swims. En we trappen af in 87 met Dennis Edwards en Sealed Carrots met Don't Look Any Future. It's fun.

Josje Huisman maakt in december een tijdelijke comeback bij K3. De 40-jarige Nederlandse zangeres, die van 2009 tot en met 2015 deel uitmaakte van de meidengroep, vervangt de Vlaamse Hanne Verbruggen gedurende haar zwangerschapsverlof. Huisman zal samen met K3 te zien zijn tijdens de sing-along in symfonieshows in Nederland en België. De aankondiging komt precies 17 jaar nadat Huisman het programma K2 zoekt K3 won. En volgt na dat ze vorig jaar nog teleurgesteld was over het ontbreken van een uitnodiging voor de grote K3-reunie. Pieter Gabriel brengt op 27 november zijn nieuwe studioalbum OI uit. De 76-jarige Britse zanger noemt de plaat die 13 nummers telt. Met recht meer een marathon dan een sprint. En verwerkt er thema's in als technologie, tijd en de natuur. Het album verschijnt opvallend snel na de release van EA in 2023. Zeker voor een artiest die erom bekend staat doorgaans vele jaren te nemen tussen zijn soloprojecten.

Met Robin Hens gingen we terug naar het jaar 1993 met Show Me Love hier bij de ochtendshow. Waar we zo meteen weer een kijkje gaan nemen in de top 15 van de top 40. Maar eerst gaan we terug naar 1982 met Patrick.

0: We moeten blijven om de nummer 1 te kunnen bereiken, want die 100 tranen van Kles, Anton en Boef, die zit al op zijn hielen. En Shakira staat nog steeds op nummer 1 met Die Die. Mr. Know-It-All van Teddy Swims hoorden we hier in de 25e week notering in de top 40. Wij zijn zo terug met Hot Chocolate, So You Win Again. Maar we gaan eerst naar het actuele ochtendshow.
1: Het is dinsdag 6 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we na het verdwijnen van de nevel met flink wat zonneschijn en weinig wind. We beleven een prima najaarsdag met zachte temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Richting de avond neemt vanaf de kust de bewolking toe met kans op neerslag. Morgen sluiten we de droge periode definitief af. Het oosten pakt 's middags nog zon en een zachte 22 graden mee, maar vanuit het zuidwesten trekt een regenzone over onze regio. Evens raakt het overal bewolkt met regen en trekt de noordwestenwind aan de kust flink aan.
2: Werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbols-Veugen.

Een klassieker uit 1977, So You Win Again van Hot Chocolate. En daarmee begonnen we het laatste half uur van de ochtendshow voor deze daverende dinsdag 6 oktober. Met onderweg Eiffel 65, Press Up. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken weer bij voor de historische popnieuwsfeitjes. Nu gaan we naar 1987 met My Baby Just Cares For Me. Dit is Nina Simone. My baby.

Een grote hit was het voor Eiffel 65 in 1999. Deze Blue Dabadi. Zometeen gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar eerst gaan we 5 jaar terug in de tijd met de formatie Crash Up. Hier is You Are Not Alone.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 6 oktober 1949. Thomas McClary, de befaamde leadgitarist en medeoprichter van de Amerikaanse funkband The Commodores, wordt geboren in Florida. Hij drukt een sterke stempel op het kenmerkende geluid van grote hits als Easy en Three Times a Lady. 1969. De Beatles brengen de single Something uit, geschreven door George Harrison. Het is een historische mijlpaal, omdat het voor het eerst is dat een compositie van Harrison de A-kant van een Beatles-singlenotering siert. 1949. Bobby Farrell, de energieke zanger en danser van de succesvolle discoformatie Boney M., wordt geboren op Aruba. Samen met de groep scoort hij in de jaren 70 wereldwijde monsterhits.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Dag inderdaad, we begonnen weer met een lekkere gouden ouwe hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. Van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak tussen 12 en 1, want dan eet iedereen natuurlijk. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de koffietijd en dergelijke meer. Dat was muziek van niemand meer en niemand minder dan Manfred Mann natuurlijk. En dit allemaal met Blinded by the Light. Ik ben bij u tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes. Ja, eventjes sexy backtone. Hier is Justin Timberlake en hier is hij met zijn sexy back.

Rich girl van, ja inderdaad wel, muziek van niemand meer en niemand minder dan Daryl Hall en John Oates met hun rijke dame. Ja inderdaad, moeten ze niet veel anders doen, hè, natuurlijk. Hier is Cyndi Lauper en hier is ze met haar onvergetelijke All Through the Night. Zo direct de onvergetelijke song hier in de Lunch Break, ja.

Generaal, gaat hij nog opnieuw aan zijn carrière beginnen of niet? Het is een grote vraag natuurlijk. Ik heb het over Marco Bossato. Ja, inderdaad, Marco Bossato. En dit is onze onvergetelijke artiest vandaag hier in de Lunchbreak natuurlijk deze dinsdagmiddag. En dit allemaal met zijn vrij zijn. Ja, is een heel belangrijk punt in het leven van een mens. Vrij zijn in je hoofd en vrij zijn op de wereld. Je weet het, inderdaad, geen lunchbreak zonder een appeltje te draaien. Wel, ze zijn er vandaag weer bij. Hier zijn ze met Knowing Me, Knowing You.

En wel een nummer die gemaakt is in de tijd dat het al niet meer zo goed ging tussen de Agnetteltje, Benny en die andere twee natuurlijk, inderdaad wel. Was Abba en Knowing Me, Knowing You. Gelukkig kenden ze elkaar goed, want ze komen elkaar nog vaak tegen tegenwoordig. Hier is Duran Duran met een frisse Reflex op een dinsdagmiddag zoals deze. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Lange versie? Wel, hier is hij. Op een plateautje.

En de oude mannen hadden goot in hun handen in de jaren 80. Ik heb het allemaal over de mannen van Duran Duran natuurlijk. En dit allemaal met hun reflex. Ze hadden het juiste reflex om geld binnen te graaien als men vraagt. Ja, inderdaad wel. Een lekkere gids in de jaren 80 natuurlijk van die mensen. En dat was er ook weer zo eentje natuurlijk. De reflex. Hier is Wilson Phillips. De dochters van de mannen van... weet je wel, hè, van die surfboys. Ja. Hier zijn ze met Hold On. Deze dinsdagmiddag hier in de lunchbreak. Stay tuned.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Goedemiddag, het is dinsdagmiddag, iets over het ijsje van half 1 geworden. Bijzonder gezellig als je erbij bent. Het Lunchbreak Breaking News van Toen. Eventjes de microfoon juist en zo. Ja, dat is veel beter denk ik. De Tallahatchie Bridge in de staat Mississippi stort op 20 juni 1972 in. Deze wereldberoemd geworden die brug is dankzij de ode to Billy June, het nummer 1 hit van Bobby Gentry uit 1967. Hier is de Tallahatchie Bridge van Bobby Gentry.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick.

En welkom terug tot en met vrijdag aanstaande natuurlijk hier in de lunchbreak dinsdagmiddag. En dat was natuurlijk onze Bryan Adams en dit allemaal met zijn The Ballad of Terry Fox met zijn laatste nieuwe plaat natuurlijk. Ja, we verwachten weer veel van zijn nieuwe LP natuurlijk. En ja, we zijn in volle verwachting als het ware. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We gaan een heleboel weer goede muziek draaien, goede vitamintjes om de dag weer door te komen natuurlijk. Hier is Level 42 en Lessons in Love.

0: time.
1: En dan hadden we speciaal vooral deze die houden van de katten. En inderdaad wel. Deze van de Stray Cats. En dit dan wel met hun Stray Cat Struts. Dat allemaal hier op Yo Dinsdag natuurlijk. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak. Ik ben eventjes mijn limonade aan het doorslikken. En ja, we zijn er nog tot 1 uur.
2: Lunchbreak LP van de week.
1: Tijd geworden voor onze lunchbreak LP van de week. Hier is Noordkaap.

nog. Inderdaad, wat hebben ze nog mooie nummers gemaakt, hè? Die mannen van Noordkaap. En het allemaal met hun satelliet Suzy. Ja, ze zijn onze artiesten van de week. Nog tot en met vrijdag. Ja, inderdaad, waarom zijn nog maar donderdag, hè? Inderdaad, maar de week die gaat zo snel. Hier is Maro Smit. Wow.

0: En dan hadden we een ex-hit-appie hier van ons al in de lunchbreak natuurlijk. Hè. Wat had je anders gedacht? Ja. Miles Smith en Nice to Meet You. Ja, inderdaad wel. Het zal een korte Meet You worden, denk ik. Want het is bijna weer tijd om afscheid van u te nemen. Ik heb nog geen plaatje klaarstaan hier deze middag. En dat is de nieuwe van Luna, als je Luna kent. En ja, Luna die zingt over de schoonzoon. Wel, wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Morgen hakken we de week weer in twee.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat zoals gezegd. Hier is Luna en schoonzoon. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Stay tuned. En luister naar onze andere collega's natuurlijk. Hè. Bedankt. Bye bye.

0: nooit meer gebeuren. Je verliest je jeugd en je verliest ook nog Tony. No, dat was wel een heel dik hoor.
1: Grote zomerhit.
0: Zo, het was Barry Manilo en zijn wereldhit genaamd Copacabana. Terug op de radio, waar de plaat nog steeds thuis wordt. Zoals zoveel lekkere muzikale hoogstandjes. Welkom dat je er weer bij bent. Lekker blijven luisteren. Hele dag, 24 uur per dag. En op dit moment ben je getuige van de Middle of the Road Show.

Zo, heel af en toe zit er een tik in de plaat. Een tik in de plaat. Tik in de plaat. Tik in de plaat. Gelukkig. Het is Billy Ocean bespaard gebleven. Originele singleuitvoering van I Love Really Hurt Without You. Het was 1975. Alleen gisteren. Lekker terug in de verleden tijd, de voltooid verleden tijd. De tijd is wel voltooid, maar gelukkig, de platen zijn gebleven. Zometeen een fijne wacht in de keuken van de ene. Allereerst wegdrogen.

0: David Soul. Dreamers. Hey, van opvolgers van Don't Give Evidence. Onder andere, hè, had er een paar. Lekker om terug te blikken. In die goede oude tijd. Zei mijn grootvader altijd. Die van jou ook toevallig?
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Je bent blond en je wil dat. Nou, David Soul was inderdaad blond, maar deze dame ook. De Nederlandse Agneta, niet verder vertellen. Hier is Bonnie. Haha, ja hoor.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Spettingen met, weet je nog, Flip. Leuk man, leuk joh.
1: Dat was een leuk man. In de jaren 80, hè?
0: Ja, tuurlijk. Je hoorde The Land of Confusion. Welkom bij de Middle of the Road Show. Ook nog was je even getuige van het optreden van Bonnie, haar zelf. Al zijn we fijne voor achter de keuken, voor de ene, slapen armen om me heen. Sla jouw arm om mij dan.

En de rest van de meiden club. Dolly Dots en Don't Give Up. Was dat niet het eindspektakel ooit van een van hun live optredens? Nee, goed. Maar goed, middel of de roadshow, serieuze zaak natuurlijk. Leuke iets van toen. Via lange palen en digitale kanalen, ILO Electric Light Orchestra.

Voel lekker. Zomerse avond. Dat lekker laat in je achtertuintje. Never, never gonna give you up, dat gaat Barry White. Laten we eens even lekker heel gezellig teruggaan naar 1970.

0: Ferrari. Oh,
1: Speedwagon.
0: Als een raket.
1: Dat gaat.
0: Keep on loving you. Fijne plaatjes met gaatjes. En meestal zitten die gaatjes gewoon gezellig in het midden. Dus bij deze ook. Vinyl dus. Het zwarte goud waar jij van houdt. Platen uit een rijke voltooid verleden tijd. Mooi gesproken, de knecht. Tuurlijk. Voor altijd. De eeuwige jeugd. Rod Stewart.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, ik heb wederom een aantal liedjes voor je samengesteld waarvan ik hoop dat er iets van je gading bij zit. Dus ga er lekker voor zitten en laat je wederom verrassen.
5: Ron van der Steen is je makker.
4: En dat hoop ik in eerste instantie te doen met Ilo. Hier zijn ze met Rock'n'Roll is King.
6: Zo, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen.
7: De muziekfabriek draait
2: op volle kracht.
7: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier. Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier?
2: Stop de tijd. Ik wil niet dat vanavond

0: dat ik dit moment nooit meer vergeten zal.
1: Als je overigens meer wilt weten over de Muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. Wat is zojuist? Marco Borsato. Het is altijd de vraag, wat krijg je voorgeschoteld in de Muziekfabriek? Dit keer een hele mooie Nederlandstalige, getiteld Stop de Tijd. Daarvoor zat Joe Cocker van het album uit 2010 Hard Knocks, hoorde je Get On. En we begonnen met Ilo, die lekkere ouwe. Rock'n'roll is king. Het is er weer tijd voor ons eerste item, de grote en de kleine hit.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt.
1: Nou, we gaan eens even kijken.
2: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
1: 1985.
2: Grote en kleine hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
1: Ja, die grote hit die is van Gerard Joling. Die heet Ticket to the Tropics. We noteren voor Gerard 7 weken in de hitlijst. Een week eerder stond hij nog op nummertje 2. Maar die week wist hij triomfantelijk op een eerste plaats te komen. En dan die kleine hit, die steeg helaas 1 plaatsje van 26 naar nummer 25. Het nummer deed het die tijd erg goed in het uitgaansleven. Er is destijds dan ook in de discotheken flink wat opgedanst. Het is die van Ready for the World met Oh Sheila. We gaan terug naar 26 oktober, oftewel week 43 van het jaar 1985.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Here we go.
1: Oh.
2: Oh. De muziekfabriek.
3: Ze kwamen voorbij, de grote en de kleine hit.
4: Op volle kracht. De muziekfabriek.
3: Ja, die grote hit, die was van Gerard Joling. Ticket to the Tropics. Nou, ik zou heel graag willen. Maar goed, muzikant, laten we dat even allemaal niet toe. Dat even terzijde. En die kleine hit, die was van Ready for the World. En oh, Sheila. Je hebt nog twee ingrediënten van mij te goed. Dat is de Jukebox Classic. En ook dat is een fenomeen. En die is meer voor Pa en Ma dan voor jou. Hoewel, misschien hou je er zelf ook wel van. Wie zal het zeggen? Gewoon lekker blijven luisteren. En je krijgt ook van mij de oude lullenplaat. Maar we gaan eerst lekker dansen. Dus de voetjes van de vloer. En als je van dance houdt, dan zou ik zeggen, zet hem wat harder. Hier is Evan C. Futuring Florida.

0: Het mag duidelijk zijn, onvervalste soul. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar zoals beloofd gaan we eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Hij is geboren in New Jersey en besloot zanger te worden nadat hij Bing Crosby op de radio hoorde. Hij begon in kleine clubs te zingen en kwam op die manier onder de aandacht.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Een aandacht kreeg hij van trompetist en bandleider Harry James. Na een korte periode met James sloot hij zich aan bij Tommy Dorsey Orchestra. En na zijn debuut in 1940 werd hij beroemd als zanger. Hij had een grote aantrekkingskracht op de tieners van die tijd, die een heel nieuw publiek waren voor populaire muziek. Deze muziek was tot dan toe voorbehouden aan volwassenen. En hij werd zo het eerste tieneridool. Eind jaren 40 en begin jaren 50 ging het bergafwaarts met zijn carrière. Maar hij maakte een comeback als acteur in de film From Here to Eternity. Hij verscheen daarna in veel verschillende films. In de 50 en 60 jaren was hij een populaire gast in Las Vegas. Hij was bevriend met Dean Martin, Sammy Davis Jr., Pete Lawford en Joey Bishop. En samen vormden zij de Rat Pack, een losse groep muzikanten en zangers die vrienden waren en samen feest vierden. Samen met andere Rat Pack-leden speelde hij in een aantal films, waaronder Ocean's 11, Sergeant Street en Robin en The Seven Hoods. Zijn hele carrière werd hij beschuldigd van het hebben van contacten met de maffia en het criminele milieu. Zijn stem is onmiddellijk herkenbaar en wordt beschreven niet alleen in termen van kracht en charisma, maar ook van nostalgie en tederheid. Hij wordt daarom ook wel The Voice genoemd. Hij overleed in 1998 op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval. Zijn laatste woorden waren I'm losing it. Hij is begraven in de Desert Memorial Park in Cathedral City, Palm Springs, Californië. Op zijn grafsteen staat de tekst The best is yet to come. We zijn weer eens flink voor je de jukebox ingedoken en drukken onze knoppen opnieuw voor je in. Luister naar Frank Sinatra. Hier is hij met I've Got a Crush on You.
1: Jukebox Classic.
2: How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me

Nou, die jukebox die heeft het weer perfect verzorgd, mag ik wel zeggen. Echt een klassieker bij uitstek, deze van Frank Sinatra. En I've got a crush on you. Je hebt er nog eentje van mij te goed in het rijtje van drie. En dat is deze van Ryan Adams.

0: Het mag duidelijk zijn, eenvoud siert de mens. Wat een mooi nummer. Deze van Ryan Adams en Lucky Now. Daarvoor zat de OJ's en Backstabbers. We begonnen met Have You See featuring Flow, Rita en Levels. Goed, misschien heb je enigszins een muzikale voorkeur voor het programma De Muziekfabriek. Nou, laat het ons even weten. Hè. Schroom niet, gewoon lekker mailen. Ga daarvoor naar de website www.vandesteen.nl. Ik laat de ouderwetse discobol uit de jaren 70 voor je schijnen.
1: Laat je eigen lekker gaan, mate.
2: De Muziekfabriek.
0: Hier zijn The Emotions en The Best of My Love.

0: En ook toen al in de jaren 60 een hot issue, het woord respect. Nou ja, sindsdien is er weinig veranderd. Laten we met z'n allen proberen het woord na te streven. Je hoorde Aretha Franklin en daarvoor zat Super Heavy met Beautiful People. En we begonnen in dit rijtje van drie met het liedje uit 1978 van de Emotions. Een dikke hit in Nederland met The Best of My Love.
1: De Muziekfabriek.
0: Ik heb nog veel meer muziek voor je klaarstaan, maar we gaan eerst naar ons derde item.
1: Dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
2: Muziekfabriek.
0: Dit keer hebben we te maken met een Amerikaanse popgroep die in 1961 New Jersey werd opgericht.
3: Oude lullenplaat.
0: De groep was zeer populair in de jaren 60. Enkele hits uit die tijd waren Sherry en Big Girls Don't Cry.
3: Oude lullenplaat.
0: De groep onderscheidde zich door de falsetto stem van liedzanger Frankie Valli. Een mix van Italiaans-Amerikaanse doo-wop zang met rock'n'roll music te mengen. Wereldwijd heeft de groep zo'n 100 miljoen platen verkocht. Frankie Valli bracht al in 1953 zijn eerste single uit. Onder de naam The Four Lovers had de groep in 1956 een hitje in de Verenigde Staten. Met het nummer You're the Apple of My Eye. De jaren daarna bracht Valli verschillende singles uit. Zowel met de groep als solo wist hij maar geen hits te scoren. In 1961 werd de groepsnaam veranderd. In 1962 bracht de groep hun eerste album uit. Met daarop de single Sherry. Sherry werd niet alleen de eerste hit van de groep. Het was ook hun eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. En hun eerste internationale hit die de 7e plaats wist te behalen in de Nederlandse hitlijsten. Na 1967 nam de populariteit van de groep af. Het publiek raakte meer geïnteresseerd in soul en harde rock dan in harmonieuze pop. Alle singles die in de jaren na 1967 werden uitgebracht, flopten. Het duurde pas tot 1975 voordat de groep een comeback maakte. Na enkele geflopte platen wist de groep in 1975 een hit te scoren met nummers als Who's Loves You, Silver Star en December 1963, Oh What a Night. En die laatst genoemde zetten we even centraal als de oude lullenplaat. Luister naar Frankie Valli en The Four Seasons.

0: De Muziekfabriek.
1: Uit de oude doos ook. Hè. Deze van Frankie Valli en The Four Seasons. Ze stonden centraal als de oude plaat met December 1963 en Oh What a Night. En Frankie Valli had nog in 1978 een wereldwijde hit. Dat was met de titelsong van een zeer succesvolle film musical. Dat was Grease. Daarna wist hij geen successen meer te behalen. Nog solo, nog met The Four Seasons. Met uitzondering van een remix van het nummer wat we zojuist gedraaid hebben. December 1963. En dat was in het jaar 1988. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Wil je meer over de fabriek weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is deze van Chris Brown en Benny Benassi. Het liedje heet Beautiful People. Weer bedankt voor het luisteren. Nog heel veel plezier met de overige programma's op dit radiostation. Ik zeg maar weer gegroet vrienden en vriendinnen. En adios.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

trio. Da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha, aha, aha. Zo is het. En dat is 6 minuten 31 lang dit. 1981 gingen we naar terug als eerste.

echt pareltjes voor je onderweg. Ik zie pizza staan. Ken je dat nog? Spaan en Vermegen, Veronica toen destijds. Weet je wel, de gewone man en dan Jopie, Jopie, Popie. Nee, wat was nou Popie, Jopie, Jopie? Precies, maar de gewone man hebben ze ook gemaakt. Die ga ik zo meteen voor je draaien. De shirts, Love and Walk Away. Als eerste nu

0: Jarrett, Velvet Hour. Ook een nieuwe single. En die van voorwoorden was niet nieuw, die was van The Shirts. Weet je, want Please Tell Me Your Plans. Ken je dat? Dit was de opvolger Love and Walk Away, goed nummer ook. Dat was een kauwende dame, weet je nog? Kauwend.
1: Ja. Magische muziekselectie in de beste mix.
0: Heb je ook nog wat Nederlandstalig voor me? Jazeker. Jesse de Koning en Tante Roos.

Heel gewoon, dat gewoon. Ja, zo is het de gewone man. En die, nou, die wordt ook perfect bezongen. Dat is ook uit de jaren 80, hè. Pizza aan de gewone man. Pizza. En Janet Jackson, Come Back To Me, daar weer voor. En Jesse Koning in het blokje van 3 met Tante.

0: Country Music Radio. .nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

Nina en de Queens. Strakjes start ik direct in met Paradis Perdus. Ik weet niet of u wat zegt, maar het is wel een nieuwe single. En MGK, die is van vorig jaar trouwens. Dat is ook niet te versmaden om die even te draaien. En een leuke BB&Q-band. Rico Scheider, de full-length mix. 4 minuten lang, de Rollator discoplaat. En Hanny, ik wil je ook nog. Oh, maar is het, zoals ik al zei, Christine en de Queens. En Paradis Perdus.

0: Miss Sunshine. MGK was dit, 2025. En nou, Miss Sunshine. Je hebt het goed gedaan, want dit jaar was het ook niet te versmaden qua zon. Hè?
1: The fun flashback is coming your way.
2: Flashback, back, back, back.
0: Laten we nou vandaag gaan met Bluff. Een grote hit in 2009 voor deze band. Pascal Jacobs met zijn maatjes. De BB&Q band straks ook nog met Ricochet als rollator disco.

origineel, hè? Geen Shep Pettibone remix die regelmatig voorbij komen. Nee, dit is het echte full-length originele mix van de BB&Q Band en Ricochet. En Hanny, u weet wel van Houd mijn tasje. Nee, dat was er niet van. Hè? Ze was van Manna dan, ze had wel een hekel aan. Maar goed, dit keer is het anders. Ik wil

poprock, hè? Geen poprock, maar poprock, hè? Ja, Yellow Card en Bedroom Posters featuring Good Charlotte. Dit is de laatste die ik voor je draai. Analoos, Piet Mouwen.

0: Ja, het is zo'n verschil. Het is maar 10 jaar. Ja, je zal het straks meegemaken allemaal. Het komend uur 1976 en 1986. En Shaler, die kwam natuurlijk uit 1976. En die kennen we ook nog wel van de jaren 90 hit van de La Cumbia. Hey, we gaan een leuk uur ervan maken. En je zal ervan opkijken welke hits er langskomen.
1: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Welkom bij de Bram van der Maas Show. 1986.

was een mooi Frans duetje. Ja, chanson. Een duetje was het niet natuurlijk. Gérard Renoir. La Ballade de Gérard uit 1976. Het andere geweld, dat komt uit een hele andere streek. En dat is van Europe. En daar keken we allemaal van op. Dat dat zo kon klinken. Hier is de final countdown.

0: En dit was het nieuws in 1986.
1: Ja, ik weet dat er heel veel treinliefhebbers luisteren naar dit programma. En dat doen ze ook onderweg als ze lekker luisteren en op weg naar hun werk zijn of op weg naar huis. Luisteren ze naar jouw favoriete zender en hun favoriete zender. De treinen, het nieuws uit 1986. De treinen in 1986 vervoerden ruim 4200 treinen in Nederland, zo'n 600.000 passagiers. Waarbij veiligheid natuurlijk voorop stond. Het spoorwegennet van bijna 3000 kilometer lang is opgedeeld in beveiligde blokken, zodat treinen elkaar niet inhalen. Moderne technologie, zoals computergestuurde sein- en wisselbediening, wordt getest in Hilversum om het treinverkeer nog veiliger en efficiënter te maken. Dankzij deze innovatie blijft de NS werken aan een betrouwbaar en moderne spoorwegervaring. Dat was allemaal het nieuws in 1986. Straks wat nieuws uit 75 en 76, maar eerst een plaatje uit 76. Niemand minder dan Billy Joel, en die kennen we natuurlijk nog wel van Uptown Girl en Goodnight Saigon. Maar deze stond een beetje ver in een hoek. Het gaat over een artiest die een beetje naast de boot valt. Het is het verhaal.

0: goed herinnert, heeft Emmylou Harris ook een plaatje gemaakt met deze titel, C'est la vie. En misschien ook nog wel andere groepen. Maar dit was de uitvoering van Robbie Melvin. Eens even kijken hoor. Excuus nog trouwens voor het vergissen van de instarten van de jingle. Maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik had beloofd, hè. Ook nog wat nieuws uit het andere jaar.
1: En dit was het nieuws in 1976.
0: Jazeker. Nou, herinner jij de telefoon nog, wou ik zeggen. Maar gewoon het nieuws uit 1976. Nou, we hadden eigenlijk heel veel dingen die ons bezig hielden. We gingen ook naar de jaren 80. En dat was natuurlijk eigenlijk min of meer, ja, overstappen van de ene bus naar de andere bus. De muizen waren zeer populair. Nou, we hebben natuurlijk de tekenfilmserie van Tom en Jerry nog vers in ons geheugen. En mocht je af en toe eens op visite zijn bij iemand die ook kinderen heeft, ja, dan zie je ze langskomen. Tom en Jerry. Al jaren zijn ze zeer populair. Vanaf begin jaren 60 zijn ze eigenlijk bij niemand meer ontgaan. De muis, hij komt in het Verenigd Koninkrijk krijg ook voor en heet eigenlijk Maisie. De tekenfilmpjes en de boekjes zijn bedoeld voor hele kleine kinderen. Lucy Cousins bedenkt een verhaaltje. Ze is de moeder van vier kinderen, waardoor ze zich heel goed kan inleveren in de belevingswereld van de peuters. Kijk, daar heb je het al, hè. En later, als we groot zijn, en zeker de dames onder ons, als we een muis zien, dan is het... Nou, dat krijg je niet eruit bij de mens. Tip de Muis, ook zoiets. Het Italiaanse titel van een animatieserie uit 2014 en ook nog later. Het gaat over een sympathieke kleine muis die met zijn ouders en zijn zusje leven in een muizenhol. Dat doet denken aan een echt huis. Tip beleeft al tal van avonturen die heel herkenbaar zijn voor onze kleintjes. Het gaat naar school, ze worden gepest en dan gaat natuurlijk ook in bad, wat ook meestal wel wat problemen oplevert. We gaan eens luisteren naar het plaatje van Barclay James Harvest uit 76.

heb zojuist even alle nummer 1's opgezocht van 1986. Want deze hit komt daar ook uit. Mel & Kim is Yoing Out, Cat Fresh. En we hebben geen nummer 1 hit gehad in 1986. Nou, benieuwd welke personen en groepen wel die nummer 1 hebben gehad. Dat ga je zo meemaken. Dus blijf zeg maar aan het toestel. We gaan terug naar 1976. Dat is ook niet de verkeerde. We hadden ook geen nummer 1 hit trouwens.

natuurlijk, hè, in de jaren 70. En Dirty Dancing, ja, allemaal waar de Bee Gees een beetje in voortkwamen. Die werden eigenlijk wel een grote hit. Nou, eens even kijken. Ik heb nummer eentje opgezocht uit 1986. En ik zal ook even het lijstje doornemen met jullie wie er allemaal in 1986 op één hebben gestaan. Billy Ocean zie ik hier staan en die had wel 5 weken lang de top 40 in zijn bezit. When the going gets tough, the tough get going. Cock Robin had dat ook, samen met Virgil Charlie, Falco, Cliff Richard met The Young Ones en The Living Doll. Dat was weer een opfrissertje vanuit de jaren 60. George Michael, Different Corner, Sam Cooke, Janet Jackson, Wham! MC Micah G en DJ Swen. UB40, Sing Our Own Song, stond ook 4 weken lang in de top 40. Op nummer 1, Bruce Hornsby and the Rains. Die stond 1 week op nummer 1. Europe hebben we al gedraaid met de Final Countdown. Ook een nummer 1. Berlin, Take My Breath Away. The Communards, Sarah Jane Smores. Held, Don't Leave Me This Way. 5 weken op nummer 1. The Bengals, Walk Like an Egyptian, een nummer 1 hit. En niet te vergeten, ik heb hem gewoon scherp staan voor jullie. The one and only Elton John en Nikita.

0: 70, wel hele mooie muziek. Fleetwood Mac hebben we het over. En ze hadden het mooie plaatje Rhiannon. We zijn op weg, vrienden, naar de nummer 1 van 1976. Een van de vele nummer 1's natuurlijk. Daar moet ik wel even bij zeggen. Want ja, keuze is reuze, zeg ik elke keer maar weer. Maar we blijven even weer in het jaar 80 hangen, terwijl 86. We gaan even een verhaaltje vertellen over een zeer, toch wel voornaamd iemand uit Oostenrijk, die heel veel gedaan heeft voor de muziekbusiness. Johann Hölzel. Deze man werd geboren op 19 februari 1957 en hij was de zoon van Maria, afkomstig uit Bad Tansdorf in Brückenland. En Maria heette van de achternaam Sauer. Ze was een filiaalmanager van een wasserij samen met Alois Holsen. En deze was afkomstig uit Neder-Oostenrijk. Een voorman uit de machinefabriek. Op de Zien Kloffenglassen in Margareten was er een arbeiderswijk in Wenen. En Maria vertelde dat ze zwanger was van een drieling. En omdat het een Dizigote zwangerschap was, daar zet ik even een vraagteken achter, geen idee wat dat betekent, kreeg ze in de derde maand een miskraam van de identieke tweeling. En de persoon die wel geboren is, daar gaan we een plaatje draaien, want die werd later verwerkt met een aparte eicel en hij overleefde. Terug naar 1986. Hier is een groot artiest voor jullie allemaal, Falco.
1: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart

0: Trouwens niet zijn grootste hit hoor, Rock Me Amadeus. Dat was weer die andere Genie. Wat hadden we op nummer 1 staan in 1976? We hadden onder andere Queen, ja, met Bohemian Rhapsody. Ja, natuurlijk, dat kan ook niet anders. We hadden Pussycat, we hadden André van Duin, we hadden Nazareth, Red, we hadden Anita Meijer, we hadden ABBA, we hadden The Brotherhood of Man, we hadden Sammy Davis Jr., Ferrari, Judy and Claire, Don Mercedes, Hank Mazzell, Sullivan Brothers and Quiver, Jesse Green, The Manhattans en een heleboel keer ABBA en een heleboel keer BZN. Tavares en Chicago. En niet te vergeten, de nummer 1 van de 76, onder andere Peter Frampton.
1: Nummer 1.
2: 1976.

De studioopname was geflopt, hè, van Peter Frampton, Show Me The Way, die deed helemaal niks. En toen waren ze een keer ergens in China volgens mij en toen hebben ze deze live gespeeld. En dat was toen de hit, ook voor ons. Hey, dit was het wat Bram van de Mast aan gaat. Bram gaat de mast uit en een ander klimt er weer in. Bedankt voor het luisteren en veel plezier nog. Doei!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
2: Verleden week hadden we de 40ste aflevering van de LVT-platenkast. Als we daar één bij optellen en mijn geheugen me niet in de steek laat, zijn we ondertussen aan de 41ste aflevering van het jaar 2026 gekomen. Welkom vrienden en vriendinnen. Ik neem aan dat jullie klaar zijn om op een muzikale manier iets bij te leren over de muziek die zich afspeelde doorheen de geschiedenis. Anekdotes, historische feiten en inhoud zijn onze drie pijlers waarop dit programma is gebouwd. Maar voeg er nog maar drie bij, want we hebben ook aandacht voor wat er gebeurde in de muziek- en filmindustrie aan markante feiten in precies week 41 van het jaar. En we hebben de cover story, waar we gaan peilen naar het succes van de cover en de originele versie van een plaat. Dat brengt onze fundering van het programma op 6 en het spreekt voor zich dat de LVT-platenkast staat als een huis. Welkom en luister mee. In de studio hing een feestelijke sfeer toen de soullegendes als Teddy Pendergrass, Gamble N' Huff en Patti LaBelle samenkwamen. Ze bundelden hun krachten om een boodschap van hoop en verandering te verspreiden. Die unieke energie hoor je nog steeds in elke seconde van het nummer. We hebben het over Let's Clean Up the Ghetto.
3: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

Het nummer dat je zo dadelijk gaat horen is een muzikale omhelzing voor wie het even moeilijk heeft. De tekst moedigt je aan om vol te houden en te blijven geloven in betere dagen. Het blijft een tijdloze oppikker voor iedereen die een duwtje nodig heeft. We hebben het over Wilson Phillips, kinderen van grootheden uit de Flower Power periode. Hold On was hun grote hitsingle in der tijd.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan zijn we ondertussen toegekomen aan ons eerste vast item in het programma. De muziekindustrie is de afgelopen jaren compleet op zijn kop gezet door tech en trends. Dit zijn de 5 meest bizarre mijlpalen op één rij. Als eerste, AI bracht de Beatles terug. Dankzij slimme software kon de stem van John Lennon uit een krakerige demo uit 1977 worden gevist. Het resultaat was de allerlaatste Beatles-single in 2023. Dan het Swiftie-effect. Taylor Swift brak werkelijk alle records. Haar Eras-tour bracht als eerste ooit meer dan 1 miljard dollar op. En in de hitlijsten bezette ze in haar eentje de complete top 10. Als derde, ABBA werd onsterfelijk. De pop-iconen staan zelf niet meer op het podium, maar hun hyperrealistische avatars trekken in Londen avond na avond volle zalen. Virtueel live optreden is hiermee officieel de toekomst. Nummer 4 dan. TikTok is de nieuwe baas. Vergeet de platenbonzen van weleer. TikTok bepaalt tegenwoordig de hits. Het platform maakt van nieuwe tracks in één klap wereldhits, maar blaast net zo makkelijk tientallen jaren oude klassiekers van Kate Bush of Fleetwood Mac nieuw leven in. En tot slot, de taalbarrière is definitief gesloopt. Vroeger was alles Engels en moest Engels zijn om te kunnen domineren. Maar tegenwoordig is dat K-pop en Spaanstalige artiesten zoals Bad Bunny, die wereldwijd de streaminglijsten aanvoeren. Muziek is dus echt globaler geworden dan ooit.

Tijdens een schrijfsessie ontstond het nummer dat we zo dadelijk gaan horen bijna als een grap. Maar het groeide uit tot een wereldwijd empowerment anthem. TLC gaf vrouwen een stem om geen genoegen te nemen met minder. Binnen enkele uren lag de basis voor een van hun grootste hits ooit klaar. No Scrubs, hier is TLC.

We gaan terug naar Nederland. Naar een vrolijk nummer dat spontaan ontstond tijdens een losse studiosessie met vrienden. De humor en energie van dat moment hoor je trouwens in elke noot. Het groeide uit tot een echte partyklassieker die iedereen aan het dansen krijgt.

Prince schreef het nummer Get Off als reactie op de opkomende hip-hop en sleutelde lang aan de titel. In de videoclip schittert hij met flamboyante outfits en dance moves die zijn fans adoreerden. Het werd een clubhit die zijn populariteit nog verder opstuwde.

Wheel of Fortune van Ace of Base lag jarenlang op de plank voordat de band de juiste vibe vond. De mix van catchy melodieën en reggae-invloeden maakte het uiteindelijk tot een gigantische hit. Een verborgen juweel dat uitgroeide tot een Ace of Base klassieker.

0: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: De tekst van de single Harvest for the World roept op tot samenhorigheid en zorg voor elkaar. Ondanks de dansbare beat nodigt het nummer uit tot reflectie over de wereld om ons heen. Het blijft een feel-good anthem met een sterke boodschap.

Randy Crawford bouwde al een indrukwekkende carrière op voor het nummer One Day I'll Fly Away haar doorbraak werd. Ze werkte samen met grootheden als Quincy Jones en Miles Davis. Haar invloed op jazz en soul blijft tot op vandaag voelbaar. Hier is die million-selling hit One Day I'll Fly Away met Randy Crawford. Je kent diezelfde Randy Crawford nog wel als de zangeres die de Crusaders ook de ene hit na de andere bezorgde. Een van die grote voorbeelden daarvan, dat is Street Life. Later in een van de volgende programma's gaan we die plaat nog eens een keer van onder het stof halen. Dat is alvast beloofd.

De single The Reason van Hoobastank is een nummer dat ontstond tijdens een zoektocht naar een meer emotionele sound. Fans omarmden het meteen toen het live werd gespeeld. Het groeide uit tot een van de meest herkenbare ballades uit de jaren 2000.

De specials brachten multiculturele invloeden samen en werden een pionier binnen de ska-scene. Hun muziek weerspiegelde de Britse samenleving van die tijd. Ghost Town blijft een krachtige mix van dansbaarheid en sociaal commentaar.

Tijdens de opnames van The Method of Modern Love van Hall & Oates experimenteerde het duo met elektronische elementen die toen helemaal in waren. Het nummer werd onverwacht een wereldhit. Het vangt perfect de flashy sfeer van de jaren 80.

De Vlaamse groep Monza veroverde snel een plek in de Belgische muziekscene met hun unieke geluid. Hun debuutalbum werd een cultklassieker en zette hen stevig op de kaart. De band blijft verrassen met authentieke en meeslepende muziek. Hier zijn ze met De Ogen van Jenny.

bent u alweer beland in het tweede deel van de LVT-platenkast voor deze week. The Beautiful South gaf het nummer een relaxte, spontane studiosfeer mee. Hun humor en ironie zorgden voor een unieke, herkenbare sound. Het werd een top 10 hit die hun stijl definitief vormde. We hebben het over Dream a Little Dream. Start.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Zo dadelijk krijgen we muziek van Cher met Heart of Stone. Maar eerst gaan we kijken naar wat er gebeurde in week 41 in de filmgeschiedenis. En dat was heel wat. Op 8 oktober 1956 ging de film Giant in première. Dat was de laatste film waarin James Dean te zien was. Het was de eerste keer dat een Hollywood studio een groot release postuum moest promoten, wat leidde tot een ongeziene mediacampagne rond Deans nalatenschap. De tweede Bondfilm, From Russia with Love, kreeg op 10 oktober 1963 zijn grote internationale release. Het was de eerste Bondfilm die meer dan 2000 bioscopen tegelijk bereikte. En dat was een record voor de Britse cinema. En het moment waarop 007 definitief een wereldwijd merk werd. Ridley Scott's Alien werd op 12 oktober 1979 voor het eerst in Europa vertoond. De film introduceerde een nieuwe standaard voor biomechanisch creatuurdesign. Dankzij H.R. Giger. En werd meteen opgepikt door Europese kunstacademies als voorbeeld van grensverleggende filmesthetiek. Blue Velvet kreeg op 9 oktober 1986 zijn nationale release. De film veroorzaakte een schokgolf in de Amerikaanse pers door zijn combinatie van film noir, suburbia, kritiek en surrealistische horror. En werd sindsdien gezien als het standpunt van David Lynch zijn cultstatus. En tenslotte op 11 oktober 1994 kreeg de film Pulp Fiction zijn brede Amerikaanse release. Het was de eerste onafhankelijke film die meer dan $200 miljoen opbracht wereldwijd. Een moment waarop indie film officieel een commerciële kracht werd.

Gwen Stefani herschreef het nummer Don't Speak tot een emotionele ballade. De tekst kwam recht uit een pijnlijke breuk binnen de band. Het werd een van de grootste en meest herkenbare hits van de jaren 90. Hier is No Doubt en Gwen Stefani.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: Terug naar Nederland. Een vrolijke ode aan verliefdheid in al haar kleuren. De melodie bruist van warmte, passie en dansbare energie. Het nummer viert de mooie momenten die liefde onvergetelijk maken. We keren terug naar de jaren 70, naar muziek van de Nederlandse groep Ferrari en Sweet Love.

En dan wat men zou kunnen noemen bruiloftmuziek. Michel Sardou werd een van de grootste Franse stemmen van zijn tijd. Met meer dan 50 miljoen verkochte albums liet hij een blijvende erfenis na. Dit nummer vangt de ziel van een landschap in pure muziek. Le Lac du Connemara. Hier is Michel Sardou.

0: De LVT platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.
1: Thomas Dolby creëerde een mysterieuze sfeer met zijn eigen synthesizer. De intieme studiosetting gaf het nummer een spontane energie mee. Het werd een unieke mix van synthpop en emotionele diepgang. I Scare Myself, Thomas Dolby.

En dan nu de Cars met My Best Friend's Girl. Een man worstelt met verboden gevoelens voor de vriendin van zijn vriend. De vrolijke melodie contrasteert heerlijk met de jaloezie in de tekst. Dat spanningsveld maakte het nummer onweerstaanbaar.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: The Cover Story.
2: We duiken de archief in en zetten een origineel uit de oude doos strak tegenover de moderne remake.
3: It is time for a copy-paste.
0: Open, eigenwijs en altijd verrassend. De LVT Platenkast.
4: Sommige songs hebben dat zeldzame DNA waardoor ze generaties blijven raken. And There's Always Something There to Remind Me is er zo eentje. Lou Johnson zette in de jaren 60 de eerste definitieve stempel. Zijn soulvolle stem gaf het nummer een warme, bijna filmische melancholie die meteen bleef hangen. Je hoort dat het nummer gebouwd is op pure kwaliteit. Een compositie die zichzelf als vanzelf richting de hitlijsten duwt.

0: It is time for a copy-paste.
1: En dan, jaren later, blazen Naked Eyes het nummer Nieuw Leven in. Met hun synthpopversie strak, fris en helemaal mee met de vibe van de jaren 80. Die 2018 remaster laat nog beter horen hoe modern die productie eigenlijk wel was. Helder, ritmisch en met een hook die je na één keer al niet meer kwijt bent. Het is de perfecte illustratie van een song die niet alleen een hit was, maar een hit blijft. Omdat elke generatie er zijn eigen klank in kan leggen zonder de magie te verliezen. Dit is dus zo'n nummer dat telkens opnieuw bewijst waarom het in de popgeschiedenis thuis hoort. Van Lou Johnson's Soul tot Naked Eyes Synthpop. Het blijft een blijvende herinnering in elke playlist.

beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT Platenkast. Altijd feest, altijd best.

En dan is het tijd voor een rauwe, eerlijke kijk op liefde die langzaam verdwijnt. De scherpe tekst botst heerlijk met de opzwepende melodie. Het is een energieke uitlaatklep vol frustratie en ritme. The Kaiser Chiefs en Every Day I Love You Less and Less.

Andy, wat staat voor Orchestral Maneuvers in the Dark, was een pionier binnen de synthpop en elektronische muziek. Hun innovatieve geluid bracht hen wereldwijd succes. Tesla Girls is een van de vele hits die hun stempel drukte op de jaren 80. En nog steeds zijn de heren actief. Paul Humphries en Andy McCluskey zijn nog steeds het gezicht achter OMD.

De volgende plaat begon als een intieme zachte compositie. Gloria en Emilio Estefan testten het eerst bij vrienden voor feedback. Die oprechte reacties maakten het tot een grote blijvende hit. We praten over Anything for You.

En zo zijn wij weer toegekomen aan het einde van de LVT-platenkast voor deze week bij jouw favoriete radio. Een viering van liefde als brandstof voor je ziel, daar willen we mee eindigen. De tekst ademt positiviteit en gedeelde levensvreugde. Met zijn ritme en melodie laat het niemand stilzitten. We sluiten dit programma af met de Soul Orchestra en It's Good for the Soul.

0: to hits from you.
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
0: Gouden
1: Ouwe. Johan de Graaf.
0: Met de hits van

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, hier zijn we weer. Na een weekje afwezigheid, hier zijn we wederom terug op het radio live uitzending. Tussen 7 en 9 met de gouden oude show 6 oktober van het jaar 2026. En iedereen een bijzonder hartelijk welkom. De gouden oude show te beluisteren via de DHB Plus in de omgeving van Emmeloord. En natuurlijk ook via uw internetradio. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms een beetje van Elvis Presley met een Suspicious Mind. Twee uur lang die muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roept het altijd maar. Laten we snel beginnen in de show. Des te veel meer plaatjes kunnen wij draaien natuurlijk, of niet? Soms zoals deze, dit is een hele mooie plaat deze. Dan komt die langzaam, hoor. Ja. Langzaam komt ze erin, hier is Petula Clark.

0: Dat is toch een heerlijke plaat om zo het tweede muziekje al te beluisteren, te laten horen, laat ik het goed zeggen. Het tweede muziekje te laten horen van Petula Clark met You're the One.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, een heerlijk pakje koffie aanwezig in de studio. Gaat het helemaal goed komen de komende twee uurtjes. Wij gaan terug naar het jaar 1976. Wat een tijd geleden. 7:10. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show live op jouw radio. Het was een dikke nummer 1 toen de tijd in het jaar 1976. Nummer 1 toen de tijd in de Radio Meer Mico Top 50 elke zaterdagmiddag op die 259 meter. Later werd dat 319 meter. Ik heb het natuurlijk over de formatie Tavares. Met z'n zessen zijn ze toen. Met de Heaven Must Be Missing an Angel. Yeah.

is nog een tijdloze plaat of niet, soms deze van de formatie Tavares, 13 over 7. Als ik even naar buiten kijk, het is onbewolkt, het is prachtig weer, het is bijna windstil, ongelooflijk, ongelooflijk. En dat voor oktober, 6 oktober. Dit zijn de mensen van de Una Paloma Blanca. Ik heb het over de Joyce Baker Selection uit 1975 met de Morning Sky.

0: dat is de stem van Nelleke, de zangeres van de Joris Baker Selection. En Hans Bouwens, hè, dat is Joris Baker. Ook een bijzonder goede naam van Theo van Steenbergen in Emmeloord, die heerlijk op de bank zit met koffie. Koffie en rumbonen. Ik heb nog nooit rumbonen gegeten, dus ik heb geen idee. Ik heb geen idee waar dat kan smaken.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Nou, ze belt niet eens meer, ze zegt het gewoon. Het is ongelooflijk. Dit is een van Jean Manson, zo moet je dat zeggen. En dat is de titel van de plaat.

0: Dat is een mooie, dat is een mooie. Ze gaat ook nog zeggen tot ziens, tot ziens. Let op, let op.
1: Adieu.
0: Ja, adieu. Dankjewel, dankjewel. Zie, mijn zon was dit.
2: Oh, jawel. Remco hier. En ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Nou, dan is die wel laat, moet ik zeggen, Remco. Ja, maar ja, dan moeten we dat even inpassen in de programmering. Ja, geen enkel probleem. Ten slotte is het live. Ik krijg net een berichtje van Theo van Steenbergen. Rumbonen. Er zijn heel veel chocolaatjes en 2 druppeltjes rum.

0: Dat is toch heerlijke muziek zo op deze dinsdagavond. De 6e oktober van het jaar 2026 alweer. Prachtige muziek van de firma. De firma, ja, het was ondertussen wel een firma. Van de heren van de Cats met Be My Day.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Tijd voor een Duitse Schallplatte oder nicht? Ja, hier is Freddy Breck.

0: altijd leuk, die Duitse muziek. Speciaal gedraaid voor Nicole Roos uit in België. Heb je ook een meeluister naar de Gouden Oude Show? Nicole, goedenavond. Leuk of niet, van Freddy Brick. Freddy Brick. 3:30 met Die Zonne Geht Auf.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Nou, nu, waarom ook niet? Maak het uit. De kosten nog moeite zijn gespaard altijd in die Gouden Oude Show op de dinsdagavond. En de ene hit is nog groter dan de andere. We blijven even hangen in Duitsland, want daar wonen de heren. Ik heb het over Modern Talking met Vrodda Louie.

Dat is een heerlijke plaat, een heerlijke Duitse artiest zijn dit. Speciaal gedraaid voor Renita in Temse. Ja, dat bestaat echt, Temse, dat ligt in België. Ik doe net of ik het weet. Even de Modern Talking met de Brother Louie. Half acht alweer hier op het station in die gouden oude show. Muziek uit de jaren 60. Oh, wat een mooie plaat is dit. Hier zijn de Ziekers.

0: Dat is toch heerlijke tijdloze muziek als je in de auto zit en je hebt de gouden oude zo aangezet. Nou, dat is toch heerlijk, zo'n 130 op de snelweg. Ja, niet harder en niet harder, want dan krijg je een bekeuring van oma Rent.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een lekkere disco knolplaats, hoor. Terwijl Theo van Steenbergen nog heerlijk aan de koffie zit. Met zijn rumbonen, heer Patrice.

0: sponsoring van de dametje Patricia Pai. Wat een hits heeft deze dame gemaakt. Dan weten we die ook nog, die andere. Van de Star Sisters, hè, dat heeft ze ook gedaan. Hè. De dametje uit Rotterdam, inderdaad. Patricia Pai was dit. Met de Living Without You.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de koffie!
0: We gaan een plaatje draaien voor Doris in die Molenstraat in Arnhem. Heb ik een tijdje niet gedaan. Oh, de graaf, dat zijn strafpunten, moeten we niet hebben. Ik ga het even goed maken met deze van ABBA. Hier zijn ze nog een keer in de show met Fernando.

0: speciaal bedrijf voor Doris in die Molenstraat in Arnhem. Ik heb het weer helemaal goed gemaakt. Ja, want ik kreeg commentaar. Ik had al een tijdje geen ABBA-platen meer live gedraaid op die dinsdagavond. Dus ik heb het weer helemaal goed gemaakt met ABBA, met Fernando.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Herinnert u zich deze nog?
0: Die knalt er even lekker in, of niet soms? Nou, Remco is binnen. Gelukkig maar, want dan is Wietse er ook. Dat scheelt. Want ik begon me al zorgen te maken, maar niks aan de hand. Straks komt Wietse weer eens even Starbucks met

0: Moonlight.
1: Dat is toch een heerlijke plaat, of niet? Zoals deze van Starbuck met Moonlight Feels Right. Hier is Wietse.

blijft toch een geweldige plaat, of niet? Zoals deze van Wietse. Met de titel Where Have You Been? We hebben een verzoekje binnen van Dick in Emmeloord. Hij zegt, kan je een mooie plaat voor mijn draaien van de Rolling Stones? Ah, dat kan natuurlijk altijd. Hier zijn ze met See the Rainbow.

een heerlijke plaat of niet, soms zo om 9 minuten voor de klok van 8 uur alweer op deze dinsdagavond. Speciaal gedraaid voor Dick en Emmelord met de Rolling Stones met Caesar Rainbow. We gaan aandacht besteden, dames en heren, aan de zeezenders van toen door middel van een treitenschijf van Radio Noordzee Internationaal.

0: Het was een treit te schrijven op Noordzee Internationaal 27 april 1974. Oh, wat een mooie plaat is dit toch van Wim Zonneveld.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Ik kreeg net een berichtje binnen van Dini in, niet in Emmeloord, in Arnhem. Ze zegt, oh, wat een prachtige plaat is dit. Ja, inderdaad, het was een treit. Ze schreef toen een tijd op Radio Noordzee Internationaal, 27 april van het jaar 1974. De Meebo 2, ja, dik in Emmeloord is geweest aan boord van de Meebo 2. Daar zijn foto's van. Wat een geluk had die man toch om aan boord te mogen komen van de Meebo 2. Ik was later aan boord van de Ros Revenge. Ja, dat was altijd anders. Onder het motto 24 00 24 eerste Love Affair met de Rainbow Valley.

Ik zing hem luidkeels mee, maar ja, wel met de microfoon dicht, want anders is het geen gehoor of niet. Zoals de Love Affair was dit met de Rainbow Valley. Dit is de laatste. Tot achter, tot straks, na 8:00.

0: Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Vanaf heden geopend Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis is gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis met haar verrukkelijke koffieassortiment. De gewone koffie, de cappuccino, de espresso en tal van andere mogelijkheden bij Dini's Koffie en Theehuis. En vergeet ook de specialiteit niet van Dini, haar zelfgebakken appeltaart. Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.
0: Het is nu 8 uur. 8 uur.
2: En iedereen een bijzonder hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van Die Gouden Oude Show. Tot 9 uur live op jouw radio. Ja, ze heeft er zin in. Ja, ja, ja. Ik heb het over het dametje Tina Charles uit 1976 met Dance Little Lady.

lekkere disco knalplaat aan het begin van het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met Tina Charles. Dance Little Lady. Ik krijg een berichtje binnen van Dini in Arnhem. Ze zegt, ik krijg alweer een beetje trek in oliebollen. Dan heb ik nieuws voor jou. Ik heb zo gegeten met het Leidens Ontzet. De prijs, dan schrik je 11 voor €15.

0: was toch een leuk plaatje of niet? Soms hij is bekend in de Duitse uitvoering, in de Engelse uitvoering en in de Franse uitvoering. Nou, doen we deze keer de Franse uitvoering. En mogelijkheden zat of niet soms? Ja, als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60 en uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80.
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.
2: Gouden Oude Hits.
0: Daar is hij, dames en heren. Daar is hij. Ik heb Misha nog niet gezien. Ben een beetje in paniek al. Want Misha is er nog niet, nee. Ja, Remco wel. Remco Heemskerk is wel aanwezig. Dus die komt makkelijk even live optreden met de Walkers Army.

0: is weer live gezongen en live gespeeld. Een mooie plaat nog steeds, of niet? Soms deze van Remco Heemskerk met de Walkers Army.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corin? Dankjewel.
0: Nou, dat doen we gewoon, dat doen we gewoon. Het is ook zo'n mooie, tijdloze muziek hier in de show. Het tweede gedeelte tot 9 uur live via de DAB+. En nieuw internet radio ontvangen. Hier is Demis Roussos.

0: Van Demis Roussos, inderdaad. Demis Roussos, de man van de Jeunesse Mädchenhaus Arcadia. En My Friend the Wind natuurlijk, die was forever and ever.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Ja, of ik een disco knalplaat kan draaien van Joop hemzelf, Mr. Disco, op de vrijdagavond altijd. Hè? Ja. De ene discoplaat is nog mooier dan de andere. Ik dacht, nou ja, dan moet ik ook een hele mooie gaan uitzoeken. Hier zijn de Jacksons.

0: heerlijke disco knalplaat. De luidsprekers op 10 of niet, soms deze van de Jacksons met Blame It on the Boogie.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
2: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.
0: We toch bezig zijn met de disco. Dan doen we er gewoon nog eentje, kan ons het schelen. 11 minuten voor 8:30 hier op die dinsdagavond. Hier is Lea Velasco.

0: Ik vind het een heerlijke disco knolplaat of niet, zoals deze van de dame Michelalia Velasco. Die andere was ook zo goed, hè? 5:05 p.m. Maar ja, ik kan niet twee keer Lia Velasco achter elkaar draaien. Dat kan niet. Nee. Dan krijg ik problemen met de diverse directeuren. Dat kan er zeker niet. Lia Velasco, doen we het zullen. Nou, maar nog eentje dan, nog eentje.
1: Hé, hey Johan, het is disco time.
0: Nou ja, vooruit, dan doen we nog een disco knolplaat. Kennen we deze nog? Dat is van het Duitse dametje Jilla van Bend Me, Shape Me en Helpy Helpy. Ook zo'n leuke disco knolplaat. Dat is toch heerlijk, hè? De luidsprekers op 10. Disco tijd in de Gouden Oude Show.

dat is er eentje van het dametje Gila. Dan krijg ik een berichtje binnen van Dick en Emmoord. Hij zegt, ja, wel leuk en aardig dat je deze plaat draait. Maar ik ken hem ook anders. Ik zeg, ja, ik weet al wat je bedoelt. Ik weet al wat je bedoelt. Dan zal ik het verklappen. Ja, storm maar, beuk maar. De Noordernij, die blijft voor mij het mooiste schip van Geert de Bruyne. Ja. Kennen we deze nog? We gaan even fluiten, dames en heren. Dit is het dametje Sue van het duo Spooky en Sue. Ja, Sue is niet meer onder ons.

leuk plaatje of niet om zo nog eens een keertje te beluisteren. Om 1 minuut voor 8:30. Ik heb het over Sue van Spooky en Zoo met de tip voor de top. We gaan nog even op de Franse tour. Waarom ook niet? Hè? Straks komt Misha, maar eerst even deze van Michel Vuquin.

Dat is een mooie van Michel Fugain en de Big Bazaar. Ik kreeg net een berichtje binnen. Of mijn verlichting van mijn fiets het wel doet, want ze zijn aan het handhaven hier in Leiden. Oh. Dan moet ik uitkijken voor de boa's, voor de boa's. Boa Johan, die is wereldberoemd. Kijk maar eens naar de tv, daar is hij altijd op. Michel Fugain en When I Found You. Dat is nu. Ja, When I Found You. Misha, je ziet er fantastisch uit met een rode hoed, zie ik. Een knalgele jurk en een, even kijken, schoenen. Oh, rode pumpstolen. Nou, chic de friek. Ze is er helemaal klaar voor. Hier is ze met When I Found You.

is weer prachtig gezongen. Het is weer live gezongen. Ik heb het natuurlijk over Misha Verhoeven hier in de show. Met When I Found You. Voor de mensen die bijna in slaap vallen. Ja, die zijn er wel. Zijn de mensen die bijna in slaap vallen. Wakker worden. Found!

iedereen is weer wakker of niet. Soms dat is toch wel de bedoeling. Ja. 21:50 alweer, wat gaat toch snel tot 9:00. Nog die heerlijke muziek is van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Kennen we deze nog?

Het is nog een onbekend plaatje of niet, zoals deze. Het is een van de Rebirthen. Ja, het begin is wel bekend, hè. Dat was de stipnotering toen de tijd. Er was een jingeltje van gemaakt bij Radio Veronica. Dat toch wel. 12 minuten over half. Ik heb nog zo'n leuke.

De ene plaat is nog mooier dan de andere. Zo op deze dinsdagavond, ik kijk naar buiten toe. Het is pikken donker, pikken donker. Dus de mensen die straks op de fiets gaan, doe de lichtjes aan. Doe de lichtjes aan, want er is weer controle onderweg. Dat is weer controle. Dan hebben we een bon te pakken van de oma Gent. Dat moeten we niet hebben. Hier is Gilbert O'Sullivan.

kennen hem ook van Gerard Cox, hè? Of niet? Soms deze van 1948. Dat is het origineel van Gilbert O'Sullivan met Alone Again, literally 9 minuten voor 9. Nog maar een paar platen te gaan, dan is het alweer gebeurd, ja. Zo snel gaat het. Als je begint, is het alweer zo voorbij. Dan gaan we op de show. Maar ja, volgende week zijn we gewoon weer live. Ja, maak het uit, maak het uit. We gaan gewoon door tot het gaatje, zou André van Duin zeggen. Of niet zo zeggen. De muziek van toen nog eventjes met de Hollies, met de Magic Woman Touch.

van ze mooi of niet. Soms is het de ene laatste plaat in de show van de Magic Woman Touch en van de Hollies. Dit is de laatste. En wel leuk om even lekker mee te zingen en mee te blerren. Met de Nederlandse formatie Ferrari 1975 weer met Sweet Sweet Love.

Dat moet het dan helaas weer zijn. 3 minuten voor de klok van 9 uur alweer. De hoogste tijd voor mij om er vandoor te gaan. Er is straks weer heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. 6 oktober 2026, 7 erbij, 6 plus 7 is niet te moeilijk, is 13. 13 oktober zijn wij wederom terug in de lucht met een gloednieuwe live-uitzending van de Gouden Oude Show. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision & Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Zo. Dat is een rustig begin van de muzieksafari, beste mensen. Hey, fijn dat jullie er weer allemaal bij zijn. Ik zie allemaal weer bekende gezichten om me heen. Die zijn bij mij die heerlijke wandeling door het muzikale landschap gaan maken. Ja, weet je, zo klonk zo lief heen met Dat ze van hem houdt, uitgebracht op 12 september van 2026 voor het programma Beste Zangers. Ja, een hele krachtige Nederlandse herinpassing. Van Till It Hurts. Dat is een cover van Yellow Claw en Aiden. Vandaar prachtig om dat te horen hier in de muzieksafari. In 1966 bracht Dusty Springfield haar grootste hit uit. Een dramatische Engelse bewerking van het Italiaanse Sanremo nummer Toce Non Vivo Senza Te. Ja, na 47 takes en zelfs een opname in een trappenhuis ontstond een tijdloze klassieker die meteen naar nummer 1 schoot in het Verenigd Koninkrijk. Hier is Dusty Springfield met You Don't Have to Say You Love Me.

Ja, dat was Little Walter met Last Night. En ja, pure Chicago Blues klassieker 1954, mensen. Een nummer waarin die wat al de Billboard R&B lijst haalde. En waarin Walter zijn eigen verdriet verwerkte na het verlies van een hele goede vriend. En ook heel kenmerkend in dit nummer was dat harmonica gedeelte. Goed, terug naar deze tijd. Want begin 2026 maakte Bruno Mars zijn grote solo comeback met het album The Romantic. En daarop staat een hele warme pop-soul nummer, een liefdesverklaring, waarin hij belooft iemand op zijn ziel lief te hebben. Hier is dus Bruno Mars en All My Soul.

Dat was The Buffalo Brass met Once Upon a Time, een nummer uit 1968 en easy listening paardje uit die jaren late 60 die je zojuist hoorde. Uit 1981 komt een van de meest geliefde Doe Maar songs, geschreven, gezongen door Henny Vrienten en opgenomen in studio's in Weert. Het groeide ook uit tot een echte podiumklassieker. Ja, reggae-invloeden. Wat ik me niet zeg, jeugdige onhandigheid, pure verliefdheid. Komen allemaal samen in dit nummer van Doe Maar. En hier zijn ze met Smoor verliefd.

creatieve hart. En ik zag jullie sommigen al denken, hé, we zijn aan het einde. De trein stopt op het station, het is afgelopen. Nee, er kwam nog wat muzikaals achteraan. Dat wist ik natuurlijk ook wel. Daarom hoefde ik verder rest niet in te grijpen. In 1970, dat jaar gaan we nu heen, nam Lynn Anderson een country nummer op dat de wereld zou veroveren. Het nummer Rose Garden werd een gigantische crossover hit. Nummer 1 in countrylijsten in verschillende landen, verschillende hitparades. En nog steeds graag gedraaid. En we horen hem regelmatig terug op de radio. Hier is dan Lynn Anderson met Rose Garden.

Dat was Room 11 met Come Closer. En Room 11, dat was een Nederlandse jazz-popgroep uit Utrecht, actief in de jaren 2004 tot 2009. Ja, stond wel bekend om een mix van jazz, folk, bossa nova, blues en pop en braken door met hun debuutalbum Six White Russians and a Pink Pussycat uit het jaar 2006. Ze traden ook op bij het North Sea Jazz Festival. En als je daar optreedt, nou, dan hoor je er ook wel een beetje bij, hoor. Goed, eventjes naar Vlaanderen, naar de artiest Niels de Stadsbader. Met zijn single, een heerlijk nummer, herkenbaar van hem qua tekst, qua muziek en alles wat erbij hoort. Een nummer Onderweg.

En dat was Olivia Rodrigo met Stupid Song. En je hoort het in een nummer dat begint als een fluistering en eindigt als een schreeuw uit het hart. Rodrigo op haar meest eerlijke en meest slepende manier. Een prachtig nummer en een grote hit wereldwijd. Voor alles van een Wende. Een single is dat uit het jaar 2023, afkomstig van haar album Sterrenlopen. Het is ja, een beetje intense, poëtisch Nederlandstalige track waarin Wende de grenzen van pop en elektronica en performancekunst opzoekt. Nu werd een van de meest besproken releases uit haar recente oeuvre en kreeg veel lof om de kracht van het product. Hier komt ze aan, Wende, voor alles.

veel mensen in een lift of streekbus of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en hun zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten, vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden, groot en groter. Voor de ontijd van mijn ouders toen vanaf kansels in Kazuivel.

submission for envelope.

voor gebouwen zonder ramen. Voor doodgaan alle doden. Voor dood zijn misschien iets minder. Voor deze constatering. Voor constateren. Voor kinderen die vragen stellen.

Ja, dat was Michael Bolton met The Dog of the Bay in zijn 1987 interpretatie van de klassieker van Otis Redding. En weet je, het is een tijdloze cover die toch laat zien dat sommige liedjes, hoe vaak ze worden gezongen, altijd weer een nieuw publiek aan zich weet te binden. Leun op mij van Richard Cott, een single uit 1993, afkomstig van haar doorbraakalbum Richard Cott. Weet je, warme, soulvolle Nederlandse popballade die uitgroeide tot een van haar meest geliefde nummers. Vooral gedragen door haar krachtige stem. Hier is dan Richard Cott, Leun op mij.

En dat waren de Everly Brothers met I'll Never Get Over You uit 1962. En ja, je hoort ook die typische close harmonies waarmee de broers Don en Phil Everly de wereld veroverden. Goed, nog een kleine kilometer te gaan tot aan het rustmoment. Dan zit de eerste etappe van de muziek safari op. En dan gaan we zo dadelijk na het volgende uur weer lekker door met onze muzikale wandeling door dat muzikale landschap met de muziek safari. Nou, ik zie je zo dadelijk graag weer terug. En wij wandelen lekker verder ondertussen met Aretha Franklin en A Deeper Love.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziek Safari.

0: this life.
1: En dat was Berger met How Beautiful This Life Is, een popsingle uit september 2025. Bereikt ook een piekpositie op een derde plek van de Ultra Top 50 in Vlaanderen. Dat is ook het themalied voor de warmste weken. Een grote radiohit in België in die periode. Een nummer die je er ook even laat stilstaan en je eraan herinnert hoe mooi het leven eigenlijk is. When I Fall in Love, een klassieke ballad uit 1952, geschreven door Victor Young, die verzorgde de muziek en de tekst van Edward Heyman. Donny Osmond, die koos het nummer, of nam het nummer op in 1973 voor zijn album Alone Together. En in de tijd waarin hij als tieneridool steeds vaker koos voor volwassen romantische ballads. En zijn versie, ja, werd toch wel een herkenbare, zachte orkestrale interpretatie die perfect paste bij zijn toenmalige imago.

Ja, ja, soms komt er een stem voorbij die niet alleen een lied zingt, maar ook een heel leven vertelt. In 1967 nam Nina Simone haar versie op van Since I Fell For You, de bluesklassieker van Buddy Johnson. En alleen maar op een manier zoals zij dat kent, met haar stem het nummer naar zich toe weten te maken. Goed, verder met iets heel anders. One More Mile van Tracy Nelson. Is ook een blues, een roots nummer. En 1969 afkomstig van het album Mother Earth Presents. En ja, een beetje een rauwe, doorleefde track waarin Nelson haar soulvolle blues stem laat horen.

En zo gingen we terug naar het jaar 1963, naar een tijd waarin een elektrische gitaar niet alleen een instrument was, maar ook een kompas naar nieuwe werelden. De Shadows namen een melodie op die ons meenam naar een verzonken stad vol mysterie, namelijk Atlantis. En deze versie die je zojuist hoorde was de versie uit het jaar 1989, dus iets moderner van aard, zullen we maar zeggen. Annabel van Hans de Boy verscheen in 1983 en groeide uit tot een van de meest iconische nederpopklassiekers. Het lied werd geschreven door Boudewijn de Groot, die verzorgde de muziek en de tekst van Herman Pieter de Boer. Het lag jarenlang op de plank en werd pas door Hans de Boy weer tot leven gewekt. En het bereikte ook de derde plaats in de Nederlandse top 40.

In 1989 bracht Gloria Estefan haar eerste solo-album uit, Cuts Both Ways. En daarop stond dit nummer, Oye Mi Canto, Hoor Mijn Stem, een plaat met heerlijke warme Latin-invloeden. Fijn en heerlijk om weer eens terug te horen hier op de radio. We gaan verder met de Maxi Safari. In 1987 bracht Santana het album Freedom uit, een plaat waarop de band terugkeerde naar de pure Latin-rock-energie waarmee ze ook doorbraken. Nou, tussen al die percussielagen en grooves en herkenbare gitaar van Carlos Santana staat een track

die live altijd beweging in de zaal brengt. Ritmisch, vol met Afro-Caribische invloeden en wat al niet meer. Hier is Santana met Foo Foo.

Nou, dat was dan de muziek, of de Maxi Safari voor deze week. De mensen van Santana en Fufu. En weet je wat zo grappig is? Dat al die medewandelaars opeens heel anders begonnen te lopen. Veel ritmischer en dansend gingen ze eventjes langs dit uitzicht van Santana. In 1986 bracht Reinhard May het album Alleingang uit. Ja, plaatsvolle, hele mooie poëtische liederen. En een daarvan, het is Raunen in den Bäumen. En daarin laten mij de bomen, ja, als het ware, fluisteren als dragers van herinneringen. Momenten die voorbij gaan, maar die nog heel eventjes zachtjes blijven hangen.

Maar weet je, soms komt er een track voorbij die wat mij betreft meteen aanvoelt als een opera. Tenminste, dat beeld heb ik dan deze plaat. Frisse lucht, licht, beweging. En 2026 bracht Lost Frequencies dit nummer uit Live It All. Live It All, ja, dat bracht ze toen uit. En nou, gewoon een hele positieve nummer. En voor de rest hoef je er niks bij te denken of wat dan ook. We gaan eventjes naar Vlaanderen, naar de zangeres Camille met haar toch wel hele persoonlijke gezongen verhaal, Nu dat je weg bent.

En zo belanden we zomer weer in het jaar 1979 bij Dan Valkenburg en het nummer Longer. Een liefdesballad die ook wel een hele grote wereldhit werd hoor, in die tijd. Verder met Nederlandstalig, Glennis Grace, het lied van haar afscheid. En het is een cover eigenlijk van, en ook een bewerking van How Good an Angel Break My Heart van Toni Braxton. Maar wij gaan de versie draaien van Glennis Grace.

Ja, ja, vrienden, ik ben Grace. Afscheid was dat. Nou, ik ga bijna afscheid van jullie nemen. Want als ik naar de klok kijk, ik kijk een stukje verderop, dan zie ik het eindpunt al een beetje schemeren in de verte. Nou, in ieder geval bedankt dat je er weer bij was vandaag bij de Muziek Safari. Hoop je volgende week uiteraard weer te zien en dat je lekker met me meewandelt. Voor dit moment gaan we zo dadelijk uit met Creedence Clearwater Revival en I Put a Spell on You. En graag tot de volgende week, graag tot de volgende Muziek Safari. Dag.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

0: Captain en Tenniel. En dat allemaal bij het programma Night Flower. Zo, ik heb de lichten weer gedimd in de studio. Een romantisch sfeertje hier. Een glaasje wijn erbij. En een hele stapel platen. En dat met de betere muziek. Speciaal voor jou.
1: Goedenavond.

Boyzone, You Needed Me. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek. En zelfs een gedicht. Maar die komt straks.

En ik nam je mee terug in de tijd. Frank Sinatra. Let me try again. George Michael. Als ik deze plaat hoor, heb ik altijd een beetje een vakantiegevoel. Ken je dat? Zit je bij het strand, de zon die ondergaat, wat wil je nog meer, hè?

Het leven is soms zo breekbaar als glas. Zo vluchtig als wind. Als mist op het gras. Het leven is soms zo bitter als gal. Zo zoet als honing. Als een rat in de val. Het leven is soms zo hard als steen. Zo zacht als fluweel. Als een blok aan je been. Het leven is soms zo puur van genot. Maar op het einde gaat alles toch kapot. En komen we allemaal terecht bij Allah of God.

onderweg. En dat deden we dan even met Abel. Gerard Joling. Ticket to the Tropics.

En dat bij het programma Nightflower. Je luistert naar het station waar muziek in zit. 24 uur per dag kan je hier luisteren naar de betere muziek. Tijd voor Chicago. If you leave me now.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Dat was Celesta da Vinci en Starlight Voyager. Een plaat uit 2020. Welkom bij Zindi, mijn naam is Pelle Tilman. Ik ben het paar jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En zo proberen we dan door die vele decennia aan popmuziek doorheen te gaan. En overal wat van mee te pikken. Ook hetgene wat niet in de top 40 heeft gestaan. Is natuurlijk ook best leuk om weer eens terug te horen. Of misschien überhaupt voor het eerst te horen. Deze heeft hopelijk ook geen top 40 notering gehad. De een van Joe Jackson en Breaking Us In Two, 1982.

Twee platen uit 1982, eerste die we hadden was Joe Jackson, Breaking Us In Two. En zojuist hoorde je The Night People uit 1982 en Again. We gaan terug in de tijd, maar ook weer niet helemaal. Want dit is wel een plaat uit de jaren 60. Maar hij is door Hazeldine opnieuw gedaan in september 2026. Dit is Anyone Who Had A Heart.

Hazeldine en Anyone Who Had a Heart in 2026. Een plaat uit 2027 van Agnieszka Swita. Dat is een Poolse zangeres die in Engeland haar carrière aan het uitbreiden is. Om het zo maar te zeggen. Is daar al jaren trouwens bezig in de progressieve rockscene. Maar luister naar Stones.

0: Searching for Stones, hoorde Agnieszka Swita. Ik heb het overigens gedaan in vakantie in Engeland. De Jurassic Coast, daar kun je heel veel stenen vinden op het strand waar een fossieltje in zit. Een beestje van miljoenen jaren geleden die daar is in overleden, zeg maar zo. Het was wel heel apart, want je kunt, als je daar gewoon even een paar uurtjes rond zoekt, vind je zomaar een stuk of 10 van die fossielen daarin. Dat is wel apart eigenlijk. Celesta da Vinci, vrij te schrijven is The Reason I Sing, de grand final van Celesta.
1: Zindi, Peter Timmermans.

De Lonesome Malones waren dat en My Little Georgia Rose. En de Lonesome Malones zijn een voortzetting van min of meer Sunfire. Al is het maar één lid van Sunfire, de opperhoofd, moet ik zeggen, die de Lonesome Malones leidt. Muziek van Wayne, nou het is niet van hem, maar hij zingt het wel op een waanzinnig mooie manier. Wayne Ellington en The Man in the Mirror.

0: Wayne Ellington, live in IJsland, tijdens een winterconcert met Mark Gunnarsson. Mark is een blinde pianist, componist, zanger uit IJsland, jonge vent nog.
1: Zielige zanger, Wayne. Wauw. Oef.
0: En samen met Iva.
1: Let's go.
0: Samen met Iva Marin, een dame die uit Nederlandse en IJslandse ouders vandaan komt, om zo maar te zeggen. Gaan ze samen zingen Barn, over je jeugd. Dat je altijd jeugdig moet proberen te blijven.

Doe af en toe gewoon of je kind bent of je jong bent en doe lekker gek en beleef de wereld gewoon alsof het een speeldoos is. Mark Gunnison hoorden wij het samen met Eva Marin en Barn. En Eva heeft ook nog meegedaan aan de nationale verkiezingen voor het Eurovisie Songfestival. Had ze een heel waanzinnig mooi liedje ingestuurd en men koos wat anders. En dat was een hele waardeloze act die IJsland instuurde terwijl ze Eva hadden. Nou. Niet te geloven. Muziek van Melissa Smilda. Want september is een maand waar wel een R in zit. Maar het kan toch zomaar een keertje zomers mooi weer zijn. Dat kan in september. Oktober wordt al wat minder.

Melissa Smilda. Melissa Smilda en Als de zon weer schijnt. Ja, de paniek was groot in 1973 toen zanger Robert Long aankondigde dat hij Unit Gloria zou gaan verlaten. Wat nu te doen? Nou, de manager, of in ieder geval de producer achter Unit Gloria was Peter Koelewijn. En die wist nog wel iemand die je kon koppelen aan Unit Gloria. En zo kregen we een aantal jaren lang een goede combi, want ze hebben heel veel hits gehad. Bonnie Sinclair en Unit Gloria.

1973, Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Een lekkere plaat. Clap your hands and stamp your feet. En hij zou anno tegenwoordig nog gewoon een zaal op zijn kop krijgen, denk ik, met deze plaat. Muziek uit 1973. Ja, ik kom nog een mooie plaat tegen, zeg. Van Mayflower. Dit is Fly Little White Dove Fly.

Mayflower. In 1973 en Fly Little White Dove Fly. De zangeres was Lia Velasco. Die kennen we van 5 for 5. Dat in ieder geval de 60-plussers onder ons die Lia Velasco nog kunnen herinneren. Muziek van Hazel Dean uit 2026. Het is Long Time Gone. En als we nog tijd over hebben, tot aan de uurwissel, Michel Guardiola met de duizenden dromen van Ricky King.